0: Het is nu 3:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken verboden op openbare scholen. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Aliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.

0: Het is nu 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond een schip te zinken. Er liep water naar binnen door een gat in de romp in de machinekamer. Hulpdiensten probeerden uit alle macht te voorkomen dat het schip zou kapseizen. Duikers hebben het lek uiteindelijk weten te dichten. Daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken op openbare scholen verboden. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolboeken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van de zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

het recht om leven aan te kennen. Mijn Duitse vrouw. Wees.

0: Het is nu 5:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate ronselden vrouwen met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De vrouwen dachten een relatie met Andrew Tate te hebben en werden aangemoedigd om naar Roemenië te komen, waar de broers woonden. Daar maakten de broers hen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de mannen in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Dat heeft de Tate-broers aangeklaagd voor onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het nog mistig zijn. Het is een graad of 11. Vanochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.

0: Het is nu 6:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in de romp van een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gisteravond gedicht hebben. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ouders kunnen nu lastig een passende les vinden. Die zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen en dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate lokten vrouwen naar Roemenië met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De broers woonden een tijd in Roemenië en daar maakten ze de kwetsbare vrouwen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de Tate-broers in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Bij een crash met een militair vliegtuig in Nigeria zijn alle 32 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. De Nigeriaanse luchtmacht onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

De best.

De beste.

0: Het is nu 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
2: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is, of hoe de lessen er precies uitzien.
1: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
3: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen. En toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
1: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten. En daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Tennissen, Pluto Sports. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.

0: Het is nu 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's. Maar werken die veelal langs elkaar heen? Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. En ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van het metrostation naar het vliegveld vervoert. De Spaanse oostkust werd afgelopen weekend getroffen door extreem noodweer met stortregens en krachtige wind. En dat komt door extreem warm zeewater, zegt deze stormdeskundige van het KNMI.
2: Het is 3 graden warmer dan normaal. Het zit tegen de 26 graden aan. Ja, zulk warm zeewater, dat is gewoon allemaal extra energie voor zo'n onweersbui wat probeert te vormen. Dat is waarschijnlijk ook wel de aanleiding geweest dat dit zo heeft kunnen plaatsvinden dit afgelopen weekend.
1: Het noodweer had opvallend veel weg van een tropische storm. Of dat het ook echt was, moet vervolgonderzoek uitwijzen. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij een van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. Fenton maakt ook de tunes van veel BBC-programma's, zoals Newsnight. George Fenton is 76 jaar geworden. De Amerikaanse voormalige tv-dominee Jim Baker is overleden. Hij werd in de jaren 70 en 80 steenrijk door zijn optredens op televisie met zijn Praise the Lord Club, samen met zijn vrouw Tammy.
3: You can't defeat me! You cannot defeat a child of God! Hallelujah! Greater is he that is in you, right? In me? Then he that's in the world, the sun, will shine again.
1: Later bleek dat hij miljoenen dollars die zijn volgelingen hadden gedoneerd had gebruikt voor zijn extravagante levensstijl. Eind jaren 80 werd hij veroordeeld voor grootschalige fraude. Jim Baker is 86 jaar geworden. Het weer, hier en daar nog mist. In de loop van de ochtend lost hij op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
5: Binnenkort op skivakantie? Kom dan eens binnenkijken bij de Wintersportshow van De Velde. Kijk op develde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde. Buitengewoon goed.
6: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
7: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
10: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
11: Ah!
10: Oeh, gaat het?
11: Er moet hier echt licht komen.
12: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
15: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
16: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
17: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, BPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.

0: Het is nu 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Moskou meldt dat Oekraïne de afgelopen uren zeker 650 drones heeft afgevuurd op zijn regio. Daarbij zijn volgens de gouverneur van de regio zeker 2 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. 150 drones zouden zijn vernietigd of uitgeschakeld. Russische media spreken van de grootste droneaanval op de regio in 2 jaar. In totaal zouden 16 gemeenten in de regio Moskou zijn aangevallen en tientallen huizen zijn beschadigd. Oekraïnse media schrijven dat ook een grote Russische olieinstallatie is getroffen waar brand zou zijn ontstaan. Een Amerikaanse marinier wordt ervan verdacht dat hij in Japan een vrouw heeft vermoord. De man van 20 zou haar hebben gewurgd en haar portemonnee en rugzak hebben gestolen. De marinier ontkent dat hij bij de zaak betrokken is. De arrestatie leidt tot opschudding in Japan. Op de eilandengroep waar de Amerikanen een vliegbasis hebben, wordt geprotesteerd tegen hun aanwezigheid. De lokale autoriteiten zeggen dat de laatste jaren het aantal strafzaken waar Amerikaanse militairen bij betrokken zijn, sterk is gestegen. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. Ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van een metrostation naar het vliegveld vervoert. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij 1 van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. George Fenton is 76 jaar geworden. Het weer, eerst nog mist, later een afwisseling van zon en wolken. In het noorden kan lokaal een bui vallen. Het wordt zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
9: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
10: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
11: Van wereldclubs tot verborgen parels.
10: FCSurprise.nl.
12: Start de motor. De boerderij wacht.
13: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
15: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.

0: De beste classic hits. En een beetje van nu. Groningen 1.
1: Hit the beat and take it to the first note.

De separatistische Parti Québécois heeft de provinciale verkiezingen in het Canadese Quebec gewonnen. De partij behaalde 59 van de 127 zetels en moet daardoor een minderheidsregering vormen. Partijleider Paul Saint-Pierre Plamondon wil een referendum over onafhankelijkheid, maar pas na vertrek van VS-president Trump. De uitslag bemoeilijkt de positie van premier Mark Carney, die Canada juist verenigd wil houden tegenover de Amerikaanse importheffingen en dreigementen van Trump. Frankrijk maakt zich vandaag op voor een landelijke protestdag van middelbare scholieren. Ze eisen meer docenten, kleinere klassen en betere schoolgebouwen. De acties begonnen vorige maand bij Parijs en hebben zich over het hele land verspreid. De afgelopen weken werden ruim 5000 mensen aangehouden, vooral minderjarigen. Bij confrontaties raakten honderden mensen gewond. Maandag verloor een 15-jarige jongen een hand toen een politiegranaat ontplofte. De AWB en de Consumentenbond waarschuwen voor twee type kinderzitjes na ernstige problemen bij botsproeven. De X-Kit Mini Kit Core moet helemaal niet meer worden gebruikt. De fabrikant roept het zitje terug en biedt gratis omruiling aan. Bij de Britex Reumer Baby Safe Pro kan de gordel losschieten als het stoeltje met de Vario Base 5Z in de lichtstand staat. Gebruik in de rechte stand of zonder onderstel blijft volgens de organisaties wel mogelijk. Oekraïne heeft een grote drone-aanval uitgevoerd op de regio Moskou. Rusland spreekt van de inzet van zo'n 650 drones. Zeker één persoon kwam om het leven en zes mensen raakten gewond. Een belangrijke olieinstallatie zou zijn getroffen, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Rusland viel op zijn beurt opnieuw een Oekraïnse brug over de Dnipro aan, ditmaal in Zaporizhia. De brug is beschadigd en afgesloten. Bij aanvallen in de regio raakten volgens Oekraïne 5 mensen gewond. Dan nog het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind.

0: Binnenkort op skivakantie? Kom dan eens binnenkijken bij de wintersportshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed!
1: Het is nu 11 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden. Volgens meerdere Duitse media wordt Hanning verdacht van spionage. De 80-jarige Hanning zou na zijn vertrek bij de dienst geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND, om daarmee een veiligheidsanalyse op te stellen voor een buitenlandse inlichtingendienst. Om welk land het gaat is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Het kabinet maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van de regio en wil daarom het openbaar vervoer verbeteren. Er moeten proeven komen met zelfrijdende bussen om personeelstekorten op te vangen. En ook moeten bestaande vervoersmiddelen als regiotaxis en buurtbussen beter op elkaar afgestemd worden. Voor de kust van Bulgarije in de Zwarte Zee is een schip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip brak brand uit. Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de aanval. 18 bemanningsleden van het brandende schip zijn gered. Een aantal van hen raakte gewond. Van het gezonken schip zijn nog geen opvarenden gevonden. Volgens media gaat het om vrachtschepen die voeren onder de vlag van Togo en de archipel Palau in de Grote Oceaan. In de Amerikaanse staten New York en Pennsylvania is een grote uitbraak van mazelen. Deze week zijn al meer dan 100 mensen besmet geraakt in New York. Daar is de noodtoestand uitgeroepen, zodat hulpverleners sneller kunnen ingrijpen en vaccins kunnen uitdelen. In Pennsylvania zijn 5 mensen overleden, liggen 200 patiënten in het ziekenhuis. De uitbraak van mazelen is een van de grootste sinds de jaren 90. Volgens deskundigen komt dat door de dalende vaccinatiegraad in de VS. Het weer, wolkenvelden met af en toe zon. In het zuiden is de meeste zon. In het noorden kan plaatselijk wat regen vallen. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 23 in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Uniek voor Nederland. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
9: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.

De separatistische Parti Québécois heeft de provinciale verkiezingen in het Canadese Quebec gewonnen. De partij behaalde 59 van de 127 zetels en moet daardoor een minderheidsregering vormen. Partijleider Paul Saint-Pierre Plamondon wil een referendum over onafhankelijkheid, maar pas na vertrek van VS-president Trump. De uitslag bemoeilijkt de positie van premier Mark Carney, die Canada juist verenigd wil houden tegenover de Amerikaanse importheffingen en dreigementen van Trump. Frankrijk maakt zich vandaag op voor een landelijke protestdag van middelbare scholieren. Ze eisen meer docenten, kleinere klassen en betere schoolgebouwen. De acties begonnen vorige maand bij Parijs en hebben zich over het hele land verspreid. De afgelopen weken werden ruim 5000 mensen aangehouden, vooral minderjarigen. Bij confrontaties raakten honderden mensen gewond. Maandag verloor een 15-jarige jongen een hand toen een politiegranaat ontplofte. De AWB en de Consumentenbond waarschuwen voor twee type kinderzitjes na ernstige problemen bij botsproeven. De X-Kit Mini Kit Core moet helemaal niet meer worden gebruikt. De fabrikant roept het zitje terug en biedt gratis omruiling aan. Bij de Britex Reumer Baby Safe Pro kan de gordel losschieten als het stoeltje met de Vario Base 5Z in de lichtstand staat. Gebruik in de rechte stand of zonder onderstel blijft volgens de organisaties wel mogelijk. Oekraïne heeft een grote drone-aanval uitgevoerd op de regio Moskou. Rusland spreekt van de inzet van zo'n 650 drones. Zeker één persoon kwam om het leven en zes mensen raakten gewond. Een belangrijke olieinstallatie zou zijn getroffen, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Rusland viel op zijn beurt opnieuw een Oekraïnse brug over de Dnipro aan, ditmaal in Zaporizhia. De brug is beschadigd en afgesloten. Bij aanvallen in de regio raakten volgens Oekraïne 5 mensen gewond. Dan nog het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind.

0: is nu 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven voor een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend. Duitse media zeggen dat het niet om Rusland gaat. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. In de Canadese provincie Quebec zijn de verkiezingen gewonnen door een partij die zich wil afscheiden van Canada. De Franstalige partij haalde net niet genoeg zetels voor een meerderheid en moet steun zoeken bij andere partijen. De overwinning is een tegenslag voor premier Carney, die juist eenheid wil vanwege de handelsoorlog met de VS. Of Quebec zich echt gaat afscheiden is nog maar de vraag. Eerdere pogingen voor een referendum mislukten en in recente peilingen wil een meerderheid van de inwoners van Quebec zich ook niet afsplitsen. De middelbare school in Oud-Beierland heeft vanwege de protesten in Frankrijk op het laatste moment een schoolreis afgeblazen. De leerlingen zouden deze week naar gasgezinnen gaan in de buurt van Parijs. De school vindt dat niet verantwoord, omdat scholierenprotesten zijn uitgelopen op geweld. Tientallen mensen raakten daarbij gewond en duizenden werden opgepakt. De meeste ouders en leerlingen hebben begrip voor het besluit. Omdat andere groepen van de school naar Engeland, Praag en Berlijn gaan, is voor de geannuleerde klassen ook een alternatief geregeld. Zij gaan nu een paar dagen naar Drenthe. Het weer, zonnig en overwegend droog. Alleen in het noorden kan lokaal een buitje vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist, blijft droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
13: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
0: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
14: Binnenkort op skivakantie? Kom dan eens binnenkijken bij de wintersportshow van De Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde, buitengewoon goed!
15: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Het geluid van Oost-Groningen.
17: Lunchtijd.

separatistische Parti Québécois heeft de provinciale verkiezingen in het Canadese Quebec gewonnen. De partij behaalde 59 van de 127 zetels en moet daardoor een minderheidsregering vormen. Partijleider Paul Saint-Pierre Plamondon wil een referendum over onafhankelijkheid, maar pas na vertrek van VS-president Trump. De uitslag bemoeilijkt de positie van premier Mark Carney, die Canada juist verenigd wil houden tegenover de Amerikaanse importheffingen en dreigementen van Trump. Frankrijk maakt zich vandaag op voor een landelijke protestdag van middelbare scholieren. Ze eisen meer docenten, kleinere klassen en betere schoolgebouwen. De acties begonnen vorige maand bij Parijs en hebben zich over het hele land verspreid. De afgelopen weken werden ruim 5000 mensen aangehouden, vooral minderjarigen. Bij confrontaties raakten honderden mensen gewond. Maandag verloor een 15-jarige jongen een hand toen een politiegranaat ontplofte. De AWB en de Consumentenbond waarschuwen voor twee typen kinderzitjes na ernstige problemen bij botsproeven. De X-Kit Mini Kit Core moet helemaal niet meer worden gebruikt. De fabrikant roept het zitje terug en biedt gratis omruiling aan. Bij de Britex Reumer Baby Safe Pro kan de gordel losschieten als het stoeltje met de Vario Base 5Z in de lichtstand staat. Gebruik in de rechte stand of zonder onderstel blijft volgens de organisaties wel mogelijk. Oekraïne heeft een grote drone-aanval uitgevoerd op de regio Moskou. Rusland spreekt van de inzet van zo'n 650 drones. Zeker één persoon kwam om het leven en zes mensen raakten gewond. Een belangrijke olieinstallatie zou zijn getroffen, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Rusland viel op zijn beurt opnieuw een Oekraïnse brug over de Dnipro aan, ditmaal in Zaporizhia. De brug is beschadigd en afgesloten. Bij aanvallen in de regio raakten volgens Oekraïne 5 mensen gewond. Dan nog het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind.

0: Het is nu 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. De Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar de Belgisch-Amerikaanse wetenschapper Francis Halsen. Hij is de grondlegger van het meten van neutrino's, deeltjes uit het heelal die extreem veel energie bevatten. Bij de uitreiking van de prijs sprak het Zweedse Nobelcomité van spookachtige boodschappers uit de kosmos. Neutrino's gaan bijna overal doorheen. De zwaartekracht heeft weinig effect op de deeltjes en worden dus ook niet beïnvloed door elektromagnetische kracht. Halsen krijgt ongeveer 1 miljoen euro. Het gebeurt niet vaak dat de prijs naar 1 wetenschapper gaat. Vaak gaat het om een team. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven aan een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. En in onder meer Lyon en Straatsburg zijn er gevechten tussen demonstranten en de politie. Het is het grootste landelijke protest tot nu toe. In Frankrijk wordt al weken actie gevoerd voor betere omstandigheden en het opknappen van schoolgebouwen. Het weer vanmiddag op meer plekken zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen opnieuw mist. Het blijft dan droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Ah!
6: Oeh, gaat het?
7: Er moet hier echt licht komen.
8: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
9: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
10: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
11: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
12: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, WPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
6: Op zoek naar een hippe najaarsoutfit voor jouw kids? Bij Kicks.nl shop je de leukste items van meer dan 50 topmerken. Zoals Vingino, Retour Jeans en Raced. Van trendy jeans tot warme winterjas. Je vindt het allemaal. Bestel voor 12 uur vanavond en je hebt het de volgende werkdag in huis. Retourneren is gratis en betalen doe je eenvoudig achteraf. Kicks.nl.
0: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. Piekvrij.nl.
13: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

0: Het is nu 2:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. In Lyon en Straatsburg zijn er gevechten uitgebroken tussen demonstranten en de politie. De Britse modesite ASOS is mogelijk gehackt. Gebruikers van de app kregen vanochtend een vreemde melding op hun telefoon die gericht was aan het beveiligingsteam. Daarin zou staan dat hackers de controle hebben over de online omgeving. Volgens Britse media is nog niet duidelijk hoeveel klanten het bericht hebben ontvangen. Het bedrijf heeft zelf nog niets gezegd over de mogelijke hack. ASOS heeft wereldwijd 17 miljoen klanten in meer dan 150 landen. Organisatoren van evenementen in Breda protesteren tegen de forse verhoging van de vergunningskosten van meer dan 100%. In een brandbrief aan het stadsbestuur eisen 18 organisaties volledige openheid over de prijsstijging. Onder de ondertekenaars zitten vrijwilligersorganisaties als Stichting Kielegat en het Breda Jazz Festival, maar ook commerciële organisaties als Breda Live en het Duikbootfestival. De organisatoren zeggen dat ze best willen meebetalen aan de kosten die de gemeente maakt, maar ze willen weten waarop die zijn gebaseerd. Uit een museum in Frankrijk is een van de duurste en zwaarste boeken ter wereld gestolen. Alleen al de kaft die door Salvador Dalí is gemaakt weegt 150 kilo. De diefstal was in de gemeente Issoire, ten westen van Lyon. Het is nog een raadsel hoe de dieven het boek mee naar buiten hebben gekregen. De eigenaar van het kunstwerk noemt de diefstal een aanslag op de Franse cultuursector. Het boek De Apocalyps weegt 210 kilo en er werkten 14 kunstenaars aan mee. Het weer: op steeds meer plaatsen breekt de zon af en toe door. In het noorden kan nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist. Het blijft droog en ook dan 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
8: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
9: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
10: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
11: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
12: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
0: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
13: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
14: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

separatistische Parti Québécois heeft de provinciale verkiezingen in het Canadese Quebec gewonnen. De partij behaalde 59 van de 127 zetels en moet daardoor een minderheidsregering vormen. Partijleider Paul Saint-Pierre Plamondon wil een referendum over onafhankelijkheid, maar pas na vertrek van VS-president Trump. De uitslag bemoeilijkt de positie van premier Mark Carney, die Canada juist verenigd wil houden tegenover de Amerikaanse importheffingen en dreigementen van Trump. Frankrijk maakt zich vandaag op voor een landelijke protestdag van middelbare scholieren. Ze eisen meer docenten, kleinere klassen en betere schoolgebouwen. De acties begonnen vorige maand bij Parijs en hebben zich over het hele land verspreid. De afgelopen weken werden ruim 5000 mensen aangehouden, vooral minderjarigen. Bij confrontaties raakten honderden mensen gewond. Maandag verloor een 15-jarige jongen een hand toen een politiegranaat ontplofte. De AWB en de Consumentenbond waarschuwen voor twee typen kinderzitjes na ernstige problemen bij botsproeven. De X-Kit Mini Kit Core moet helemaal niet meer worden gebruikt. De fabrikant roept het zitje terug en biedt gratis omruiling aan. Bij de Britex Reumer Baby Safe Pro kan de gordel losschieten als het stoeltje met de Vario Base 5Z in de lichtstand staat. Gebruik in de rechte stand of zonder onderstel blijft volgens de organisaties wel mogelijk. Oekraïne heeft een grote drone-aanval uitgevoerd op de regio Moskou. Rusland spreekt van de inzet van zo'n 650 drones. Zeker één persoon kwam om het leven en zes mensen raakten gewond. Een belangrijke olieinstallatie zou zijn getroffen, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Rusland viel op zijn beurt opnieuw een Oekraïnse brug over de Dnipro aan, ditmaal in Zaporizhia. De brug is beschadigd en afgesloten. Bij aanvallen in de regio raakten volgens Oekraïne 5 mensen gewond. Dan nog het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind.

0: Het is nu 3:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De AfD heeft voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement in Duitsland in handen gekregen. In het nieuwe parlement in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen. Als voorzitter kan Rausch bijvoorbeeld ambtenaren benoemen en vervangen en bepaalt hij wie het parlement mogen betreden. Maar ook zou hij de commissies waarin wetgeving wordt voorbereid zo kunnen aanpassen dat de AfD het voor het zeggen krijgt. De Duitse Veiligheidsdienst heeft de AfD in Sachsen-Anhalt bestempeld als extreem rechts. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was zaterdag naar Kenia gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. De ebola-variant die nu rondgaat is de dodelijkste ooit. De uitbraak was in mei in Congo en sindsdien zijn er meer dan 4000 mensen aan overleden. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont mag naar Spanje terugkeren. Het arrestatiebevel tegen hem is ingetrokken door het Spaanse Hooggerechtshof. Puigdemont leefde na het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië in 2017 in ballingschap. 90% van de Catalanen stemde toen voor onafhankelijkheid. Maar de Spaanse regering en rechtbanken verklaarden het referendum als illegaal. Puigdemont vluchtte vervolgens het land uit om vervolging te voorkomen. Door een aanpassing aan de amnestiewet mag hij nu terugkeren naar Spanje. Op de Westerschelde bij Breskens is een schip vastgelopen op een zandbank. Aan boord waren 70 passagiers en 5 bemanningsleden. Een groot deel van de passagiers is op leeftijd en een van hen zit in een rolstoel. Inmiddels zijn de meeste passagiers met boten van de KNRM naar de kant gebracht. Het is nog niet bekend hoe het schip op de zandplaat kon vastlopen. Het weer droog en zonnig. In het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
8: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
9: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
10: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
11: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
12: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
0: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
13: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.

De beste hits en feel-good classics. Dit is Groningen 1.

De separatistische Parti Québécois heeft de provinciale verkiezingen in het Canadese Quebec gewonnen. De partij behaalde 59 van de 127 zetels en moet daardoor een minderheidsregering vormen. Partijleider Paul Saint-Pierre Plamondon wil een referendum over onafhankelijkheid, maar pas na vertrek van VS-president Trump. De uitslag bemoeilijkt de positie van premier Mark Carney, die Canada juist verenigd wil houden tegenover de Amerikaanse importheffingen en dreigementen van Trump. Frankrijk maakt zich vandaag op voor een landelijke protestdag van middelbare scholieren. Ze eisen meer docenten, kleinere klassen en betere schoolgebouwen. De acties begonnen vorige maand bij Parijs en hebben zich over het hele land verspreid. De afgelopen weken werden ruim 5000 mensen aangehouden, vooral minderjarigen. Bij confrontaties raakten honderden mensen gewond. Maandag verloor een 15-jarige jongen een hand toen een politiegranaat ontplofte. De AWB en de Consumentenbond waarschuwen voor twee typen kinderzitjes na ernstige problemen bij botsproeven. De X-Kit Mini Kit Core moet helemaal niet meer worden gebruikt. De fabrikant roept het zitje terug en biedt gratis omruiling aan. Bij de Britex Reumer Baby Safe Pro kan de gordel losschieten als het stoeltje met de Vario Base 5Z in de lichtstand staat. Gebruik in de rechte stand of zonder onderstel blijft volgens de organisaties wel mogelijk. Oekraïne heeft een grote drone-aanval uitgevoerd op de regio Moskou. Rusland spreekt van de inzet van zo'n 650 drones. Zeker één persoon kwam om het leven en zes mensen raakten gewond. Een belangrijke olieinstallatie zou zijn getroffen, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Rusland viel op zijn beurt opnieuw een Oekraïnse brug over de Dnipro aan, ditmaal in Zaporizhia. De brug is beschadigd en afgesloten. Bij aanvallen in de regio raakten volgens Oekraïne 5 mensen gewond. Dan nog het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind.

0: Het is nu 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Wil van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van het internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen erdoor worden lastiggevallen en afgeperst. Van Wil erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar de opsporing van de daders is lastig. Hij gaat in elk geval de politie vragen of ze de Belgische politie willen helpen bij het onderzoek. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was er zaterdag naartoe gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. Sinds de uitbraak in mei zijn meer dan 4000 mensen overleden, vooral in Congo. Klanten van het Britse modebedrijf ASOS hebben een vreemde melding op hun telefoon gekregen. In het bericht stond dat hackers de controle hadden over de online omgeving. Het was gericht aan het beveiligingsteam. Het bedrijf is dus mogelijk gehackt. ASOS heeft er zelf nog niets over gezegd. De politie in Vietnam heeft een netwerk opgerold dat duizenden katten heeft gestolen in Ho Chi Minh-stad. 12 mannen hebben de dieren meegenomen en doorverkocht, waarschijnlijk om op te eten. De mannen gingen 's nachts op de motor door woonwijken op zoek naar katten en lokten die in de val. De zaak kwam aan het licht toen de politie bij een inval 50 katten vond. Het eten van katten en honden in Vietnam mag als de verkopers de juiste vergunningen hebben. De laatste jaren komt er steeds meer weerstand tegen het eten van honden en katten. Het weer droog en zonnig, in het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
10: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
11: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
12: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
0: Mag.
13: Wat mag?
0: Je weet wel, Mac.
14: Hè? Ja!
0: Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
15: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
16: Mensenrelatie, Radboud Visser.
17: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
16: Jazeker.
18: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

De separatistische Parti Québécois heeft de provinciale verkiezingen in het Canadese Quebec gewonnen. De partij behaalde 59 van de 127 zetels en moet daardoor een minderheidsregering vormen. Partijleider Paul Saint-Pierre Plamondon wil een referendum over onafhankelijkheid, maar pas na vertrek van VS-president Trump. De uitslag bemoeilijkt de positie van premier Mark Carney, die Canada juist verenigd wil houden tegenover de Amerikaanse importheffingen en dreigementen van Trump. Frankrijk maakt zich vandaag op voor een landelijke protestdag van middelbare scholieren. Ze eisen meer docenten, kleinere klassen en betere schoolgebouwen. De acties begonnen vorige maand bij Parijs en hebben zich over het hele land verspreid. De afgelopen weken werden ruim 5000 mensen aangehouden, vooral minderjarigen. Bij confrontaties raakten honderden mensen gewond. Maandag verloor een 15-jarige jongen een hand toen een politiegranaat ontplofte. De AWB en de Consumentenbond waarschuwen voor twee typen kinderzitjes na ernstige problemen bij botsproeven. De X-Kit Mini Kit Core moet helemaal niet meer worden gebruikt. De fabrikant roept het zitje terug en biedt gratis omruiling aan. Bij de Britex Reumer Baby Safe Pro kan de gordel losschieten als het stoeltje met de Vario Base 5Z in de lichtstand staat. Gebruik in de rechte stand of zonder onderstel blijft volgens de organisaties wel mogelijk. Oekraïne heeft een grote drone-aanval uitgevoerd op de regio Moskou. Rusland spreekt van de inzet van zo'n 650 drones. Zeker één persoon kwam om het leven en zes mensen raakten gewond. Een belangrijke olieinstallatie zou zijn getroffen, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Rusland viel op zijn beurt opnieuw een Oekraïnse brug over de Dnipro aan, ditmaal in Zaporizhia. De brug is beschadigd en afgesloten. Bij aanvallen in de regio raakten volgens Oekraïne 5 mensen gewond. Dan nog het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind.

0: Het is nu 5 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Weel van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen daarmee worden lastiggevallen of afgeperst. Van Weel erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar opsporing van de daders is lastig. En gaat de politie dus vragen om de Belgische politie te helpen bij het onderzoek. Volwassen Nederlanders hebben ongeveer dezelfde opvattingen over LHBTI'ers als 2 jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek van onder andere Ipsos INO. 84% van de volwassenen zegt positief of neutraal te zijn over homoseksualiteit. Over andere geaardheden wordt minder positief gedacht. Veel ondervraagden denken dat transgender, non-binair of biseksueel zijn een modeverschijnsel is. Deze groepen hebben veel vaker te maken met depressie, suïcidale gedachten en discriminatie. In Kenia is voor het eerst iemand overleden aan ebola. Het is het 4e land waar de besmettelijke ziekte is vastgesteld. De man kwam vanuit Congo, waar al duizenden mensen zijn gestorven aan het virus. Op de Westerschelde zijn 70 passagiers van een schip gehaald. Ze waren vastgelopen op een zandbank in de buurt van Breskens. Een groot deel van hen was al op leeftijd. In Vietnam is een bende opgerold die illegaal katten ving en doorverkocht om op te eten. Ze zouden er zeker 2700 hebben gevangen. Bij een inval in een pand werden tientallen levende katten gevonden, maar ook weegschalen, trimapparaten en kattenvallen. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij een graad of 21. Vannacht hier en daar mist. Het koelt dan af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
7: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
8: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano's schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
10: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
11: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
12: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
13: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
14: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

De separatistische Parti Québécois heeft de provinciale verkiezingen in het Canadese Quebec gewonnen. De partij behaalde 59 van de 127 zetels en moet daardoor een minderheidsregering vormen. Partijleider Paul Saint-Pierre Plamondon wil een referendum over onafhankelijkheid, maar pas na vertrek van VS-president Trump. De uitslag bemoeilijkt de positie van premier Mark Carney, die Canada juist verenigd wil houden tegenover de Amerikaanse importheffingen en dreigementen van Trump. Frankrijk maakt zich vandaag op voor een landelijke protestdag van middelbare scholieren. Ze eisen meer docenten, kleinere klassen en betere schoolgebouwen. De acties begonnen vorige maand bij Parijs en hebben zich over het hele land verspreid. De afgelopen weken werden ruim 5000 mensen aangehouden, vooral minderjarigen. Bij confrontaties raakten honderden mensen gewond. Maandag verloor een 15-jarige jongen een hand toen een politiegranaat ontplofte. De AWB en de Consumentenbond waarschuwen voor twee type kinderzitjes na ernstige problemen bij botsproeven. De X-Kit Mini Kit Core moet helemaal niet meer worden gebruikt. De fabrikant roept het zitje terug en biedt gratis omruiling aan. Bij de Britex Reumer Baby Safe Pro kan de gordel losschieten als het stoeltje met de Vario Base 5Z in de lichtstand staat. Gebruik in de rechte stand of zonder onderstel blijft volgens de organisaties wel mogelijk. Oekraïne heeft een grote drone-aanval uitgevoerd op de regio Moskou. Rusland spreekt van de inzet van zo'n 650 drones. Zeker één persoon kwam om het leven en zes mensen raakten gewond. Een belangrijke olieinstallatie zou zijn getroffen, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Rusland viel op zijn beurt opnieuw een Oekraïense brug over de Dnipro aan. Dit

dan in Zaporizhia. De brug is beschadigd en afgesloten. Bij aanvallen in de regio raakten volgens Oekraïne 5 mensen gewond. Dan nog het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind.

Het is nu 6 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rest van deze week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren en dat alle partijen met elkaar in gesprek gaan om oplossingen te vinden. Ook vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor het onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Teksten van ChatGPT krijgen een onzichtbaar watermerk. Daaraan kan met een detector worden gezien of een tekst is geschreven door een mens of door AI. Het watermerk komt eerst alleen in teksten van gebruikers in de EU. Het zou vooral moeten helpen bij fraudezaken. De digitale informatieborden op treinstations kampen met een storing. Daardoor zijn de vertrektijden niet te zien, zegt de NS. Sinds een uur geleden wordt de informatie niet meer vernieuwd. De oorzaak van de storing is nog onbekend. De NS zegt dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Hoe lang dat gaat duren is onduidelijk. Reizigers krijgen het advies om voor hun vertrek te kijken in de reisplanner in de app van NS of op de website. En in augustus was er ook al een probleem met de informatieborden. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij die basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. Dan het weer. Vanavond is het droog. Vannacht hier en daar mist. Het koelt af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: sport. Blik op sport.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Blik op Sport. Niet meer op de maandagavond, maar nu vanaf vandaag op de dinsdagavond van 6 tot 8. Goed, vandaag dus de eerste op de dinsdagavond bij Groningen 1. En het is voor mij ook even, het was even wennen, want normaal gesproken al die jaren zat je dus op de maandag en nou zit je ineens op de dinsdagavond. Dat is toch wel even, toch even ietsjes anders, ook qua planning en dat soort dingen. Maar goed, we zijn er. We zijn er dus iedere dinsdag van 6 tot 8. Behalve één keer in de maand. Dan zijn we maar tot slechts 7 uur. Want daarna schakelen we over naar de raadsvergadering in Oude Pekela. En dat, of in de gemeente Pekela. En de eerste uitzending zo is, dan is het op 20 oktober. Dan zijn we van 6 tot 7. Maar vandaag en volgende week sowieso van 6 tot 8. En wat gaan wij de komende 2 uur doen? Nou, we blikken natuurlijk op de afgelopen weken terug. Op het amateurvoetbal, hoe het ging. Want ja, er stonden toch wel wat aantal toppertjes op het programma. Bijvoorbeeld in de derde klasse op de zondag tussen Heiligelee en Terapel 96. Het ging om de koppositie. En ook zwemmers van GZVW, de waterpolo's, die zijn begonnen aan hun competitie. En we eindigen de competitie van de honkballers. Nou, en ook het einde is in zicht van het korfbal. Nou, genoeg om op te noemen de komende 2 uur. We begonnen met Frank Sinatra in dit eerste uur en Fly Me to the Moon. En de volgende, ja, eigenlijk denk ik bij mezelf van, ja, waar zullen we echt van gaan dromen? Ik heb Frida Gold hier, Wovon zullen weer träumen.

0: Je hoorde Frida Gold hier bij Groningen 1, Blik op Sport. En Wovan zullen weer träumen. Nou, misschien op een goede uitslag voor bijvoorbeeld de Pekelders van VV Pekela. Dat vorig seizoen promoveerde vanuit de vijfde klasse naar de vierde klasse. En na 3 wedstrijden wisten de Pekelders nog geen punt te pakken. Maar daar kwam afgelopen zaterdag toch verandering in de thuiswedstrijd tegen SJS. Het publiek werd wel vermaakt, want het werd namelijk 4-4. De andere uitslagen waren Fitboys SVBO 0-2, Borger Edem 0-4, CEC Onterwerder Boys 2-2. Vaco tegen Bato, ook een promovendus uit de vijfde klasse, de kampioen zelfs van het vorige seizoen. Verloor de eerste wedstrijd, maar nu in de vierde speelronde al de 3e overwinning van het seizoen. 0-3 werd het. En Angersloot tegen CSVC werd 1-4. SVBO is de enigste ploeg in de vierde klasse die foutloos is. 12 uit 4 moet ik zeggen. Bato op plaats 2 met 9-4. CEC op plaats 3 met 8-4. VV Pekela is nu 11e met 1 punt uit 4 wedstrijden. Komende zaterdag Bato in de vierde klasse G tegen CEC. En dan hebben we VV Pekela, die gaat op bezoek bij Fitboys. In de vijfde klasse F versloeg Scheemda WO met 8-2. Meedhuizen, nu zonder trainer, tegen Wagenborger Boys 1-3. Westerlee tegen SGV 5-0. ZSC Meden 0-5. VVS tegen BNC 0-1. En Siddeburen Nieuwolda 5-0. Meden is nog foutloos met 12-4. Mussel was vrij, maar is ook nog foutloos met 9-3. En dan krijgen we 4 clubs met 9-4. Dat zijn Siddeburen, Westerlee, BNC. En ik vergis me erin, nog 3 ploegen met 9 punten. Want Mussel heeft ook 9 punten, maar die heeft een wedstrijdje minder gespeeld. Maar Westerlee, Siddeburen en BNC op de plaatsen 3 tot en met 5. Scheemda vinden we terug op plaats 6 met 6-4. VVS op plaats 9 met 3-4. En Nieuwolda is nu hekkensluiter met 1-4. Komende zaterdag Nieuwolda tegen Scheemda, WO tegen VVS. BNC speelt dan tegen Meden en Westerlee is vrij. Dan gaan we naar de eerste klasse H van het zaterdag-zondag voetbal. Met veel zaterdagploegen en een beetje zondagploegen in deze klasse. Beginnen we met Draxter Boys tegen Broekster Boys 3-1. Surhuis de Vier tegen Buitenpost 0-1. PKC 83, Achilles 1894 1-2. Heerenveense Boys HZVV 0-1. Velocitas 1897 tegen WVV uit Winschoten 1-0. Pickwick 1887 tegen Workum 5-0. VKW Blauw-Wit 34 3-4. Velocitas is koploper met 10-4. Gevolgd door HZVV, Blauw-Wit 34 en Draxter Boys met alle 3 9-4. WVV vinden we terug op plaats 8 met 4-4. Speelt komende zaterdag om 5 uur tegen Heerenveense Boys hier aan de Stikkelaan in Winschoten. In de derde klasse E hebben we Groningen Boys tegen Gieten 1-0. Heiligelee tegen Terapel 96. Ik zei het vorige week al. Eén van de twee ploegen gaat punten verliezen. Of ze kunnen beide punten verliezen. Nou, het is dus het eerst geworden. Eén van de twee ploegen verloor punten. En dat was de thuisploeg dit keer. Want ze verloren terecht van Terapel 96 met 0-4. MOVV, dat nog puntloos is, verloor opnieuw tegen Noordster met 0-3. Musselkanaal tegen Nieuwbuinen 2-3. Sellingen, Stadskanaal 2-6. Sellingen vorig seizoen nog titelkandidaat, maar vinden we nu dit seizoen in de onderste regionen. SVZ tegen HVC 3-3. En Titan tegen promovendus Veleveen 3-0. Terapel 96 samen met Stadskanaal koploper met 12-4. Nieuwbuinen op plaats 3 met 10-4. Heiligelee nu vijfde samen met Veleveen op een gedeelde vierde plaats. Maar Veleveen staat vierde in verband met het doelsaldo. Veleveen dus vierde met 9-4. Heiligelee op plaats 5 met 9-4. Sellingen op plaats 13 met 0-4. MOVV laatste met 0-4. En niet te vergeten, Noordster hebben we ook nog uit Oude Pekela. Met 4-4 op plaats 9 hebben we de volgende wedstrijden. De Oldamster Derby staat op het programma tussen MOVV en Heiligelee. En dan hebben we Veleveen tegen Trapel 96. En ik zie ook nog geen Noordster staan. Maar goed, dat zoeken we zometeen nog eens eventjes lekker op hoe dat precies zit. Dan gaan we naar de vierde klasse B van het zondagvoetbal. Met, dan moet ik wel de juiste papier omdraaien. ASVB uit Blijham tegen SPW 4-2. Buinen tegen Farfsum 6-1. Drieborg versloeg FVV met 6-0. Gasten Nijveen DWZ 3-0. Muntendam Groengeel 3-3. Westerwolde Zevenhuizen 1-3. Gasten Nijveen is nog de enige ploeg die foutloos is. 12-4. Gevolgd door Buinen en ASVB met 10-4. Drieborg vinden we terug op plaats 7 met 6-4. Westerwolde op plaats 9 met 3-4. Komende zondag ASVB tegen Drieborg en Farmsum tegen Westerwolde. Dan hebben we nog één klasse te gaan met veel ploegen uit Westerwolde. Met GKC Eekst 1-1, JVV uit Jipsy Poetangen en Bellingwolde. Die maakten wel een spektakel ervan qua scoreverloop. Want het eindigde in 4-5. Pekel de Boys verloor van Gieterveen met 0-4. Wedde verloor thuis van Bareveld met 1-2. Woltersum ieder de punt 1-4. En Italian Boys Altevier 8-1. Italian Boys is koploper met 12-4. Gevolgd door Eekst en Bellingwolde met 7-4. Dan gaan we verder kijken hoe het dan verder zit. Met Wedde op plaats 9 met 3-4. JVV op plaats 10 met 2-4. En Pickle the Boys vinden we terug op plaats 12 met 0-3. Komende zondag Wedde JVV. En dan hebben we ook nog Eekst tegen Bellingwolde. En Engelbert tegen Pickle the Boys. En dat was het dan zo'n beetje. Zometeen gaan we naar de vrouwen toe. Maar dat doen we na de 3J's.
1: Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.

De drie J's en je zit in mijn hoofd. We gaan naar de tweede klasse C bij de vrouwen met Ommen tegen Alcides 0 tegen 3. Achilles 12, ATC 65 tegen Vios 2-0. Zuidwolde, Hollandse Veld 1-2. WVF tegen ZZC 20 6-1. Emos, Achilles tegen Oranje Nassau 4-0. En Westerwolde verloor opnieuw in de tweede klasse C. Dit keer thuis van Berkham met 1 tegen 2. Kijken we naar de stand, zien we Achilles ATC aan kop met 9 uit 3. Gevolgd door Hollandse Veld, ook 9 uit 3. En Emos Achilles op plaats 3 met 6 uit 3. Westerwolde vinden we terug op plaats 11. Met nog 0 punten uit 3 gespeelde wedstrijden. Komende zaterdag reizen de dames af naar ZZC 20. Dat wordt gespeeld als Sportpark Pluimerskamp in Zelhem. En die wedstrijd begint om 3 uur. Gaan we naar de vierde klasse 06 bij de vrouwen. Daar vinden we onder andere VV Pekela en VVS daarin. De Knickerbockers vrouwen 5 tegen Bedum vrouwen 2 0-4. Corenos tegen VVS 2 tegen 3. Haas 88 tegen NEC Delfzijl 3-0. DVC Appingenam tegen Engelbert 7-0. Helpman tegen de Heraklieden 2-0. Bedumvrouw 2 foutloos 9 uit 3. DVC Appingenam en Haas 88 op de plaatsen 2 en 3 met 6 uit 2. VVS vinden terug op plaats 4 met 1 wedstrijdje gespeeld en 3 punten. Gevolgd door Pekela op plaats 6 met 3 uit 2. Onder voorbehoud komende zaterdag hebben we op Sportpark Uithuizenmeeden om 12:30 de Heraklieden tegen VVS en om 14:00 VV Pekela tegen DVC Appingedam. Dan gaan we naar de vrouwen, vijfde klasse 6 met Siddeburen tegen DVC Appingedam vrouwen 2 tegen Veenam 1894 0-0. Heiliglee verloor van Annen met 1 tegen 3. Bato boekte zijn eerste overwinning in de vijfde klasse. Na het gelijke spel versloegen ze nu VV Pekela vrouwen 2 met 2-0. En WVV was te sterk voor Muntendam. Dat werd 3 tegen 1. Siddeburen en WVV zijn beide koplopers met 6 uit 2. Bato vrouwen 1 op plaats 3 met 4 punten uit 2 wedstrijden. Heiliglee op plaats 5 met 3 uit 2. En Pekela Boys nog geen wedstrijd gespeeld. En VV Pekela vrouwen 2 in die klasse hekken sluiten met 0 uit 3. Komende weekend hebben we onder andere VV Pekela vrouwen 2 tegen DVC Appingedam. Ook Heiliglee tegen WVV om 14:00 in Heiliglee. En dan hebben we Bato. Dat gaat op bezoek bij SJO ZVC op Sportpark Hunze. In Gasselt en Nijveen begint die wedstrijd om 14:00. En de vrouwen van Pekela Boys reizen af naar Sportpark Lange Leegte in Veendam. Tegen Veendam 1894. Vrouwen 3 wordt gespeeld. En die wedstrijd begint om 3:00. Zometeen gaan we naar de reserveklasse. En dat gaan we meteen doen. Gaan we naar de reserveklasse bij de mannen. Want Nieuweschans kwam daardoor niet in actie. Wel andere ploegen die in actie kwamen, dat waren onder andere vorige week op 30 september al gespeeld. WVV 4 tegen VVS 2 werd 2-1. Zie ik daar op de social media van WVV staan. Ja, we spelen zaterdag tegen Nieuweschans. Nou, en dan bleek ineens kreeg ik een bericht via de app. Ja, die wedstrijd is verplaatst. Nou, prima. Dus die wedstrijd ging afgelopen zaterdag niet dus door tussen WVV 4 en Nieuweschans. Scheemda 2, Bato 2, 3-0. VVS 2, BNC 2, 1-0. HC 3 tegen Trapel 96, 2, 2, 4. En Haas 88, 3 tegen SGV 2, 4. Scheemda 2 en kop met 9 uit 3. Gevolgd door Trapel 96, 2 met 6 uit 2. Bato 2 op plaats 3 met 6 uit 3. Nieuweschans op plaats 7 met 0 uit 1. Komende zaterdag in Finsterwolde, op de Hardenberg in Finsterwolde, BNC 2 tegen Nieuweschans. En die wedstrijd begint om 12:15.
En Old Amsterdam Boys, dat ook één ploegje heeft. Die speelt in de reserveklasse op de zondag. In de vijfde klasse 0-3 speelden ze gisteren, of eergisteren moet ik zeggen. Kijk, dat krijg je nou als je van de dinsdag, van de maandag naar de dinsdag gaat. Dan denk je van, och, het is gisteren gespeeld. Maar ik moet eigenlijk eerder zeggen van eergisteren. Toen speelde Old Amsterdam Boys dus de uitwedstrijd tegen Drieborg 2 en won met 1-4. Kwiek 4, Harkstede 2, 4-3. Ook diezelfde eindstand bij DWZ 3, Bellingwolde 4. En ASVB 3 tegen Noordster 4, 3-2. Kwiek aan kop met 9 uit 3. Bato op plaats 2 met 6 uit 2. Harkstede 2 op plaats 3 met 6 uit 3. Old Amsterdam Boys op plaats 4 met 3 punten uit 1 wedstrijd. Komende zondag dan is het Old Amsterdam Boys tegen Kwiek 4. En die wedstrijd begint om 10 uur. Dan hebben we ook nog het G-voetbal. Dat heet geen G-voetbal meer, maar dat heet nu V+. Nou, daarin vinden we Bato. Dat speelde tegen Emmen. Op Sportpark Meerdijk werd dat een gelijk spelletje. Het werd namelijk 3-3. Steenwijk en Wolde, Blauw-Wit 34 werd 1-8. En Heerenveense Boys tegen Sint Anna Parochie werd 2-8. Sint Anna Parochie aan kop met 9-3. Gevolgd door Emmen met 7-3. Bolsward op plaats 3 met 3-2. Bato op plaats 7 met 1 punt uit 2 wedstrijden. En komende zaterdag spelen ze tegen Heerenveense Boys. En wij gaan verder met Bonnie Sinclair.

Je hoorde Bonnie en José en zoals vrienden doen. Het is inmiddels al 6:30 en we hebben het blokje voetbal nog niet helemaal afgesloten. Maar we gaan nog de zaal in. Voordat we de zaal in gaan, onder andere oud-trainer geweest van Nieuwe Schans, van Old Amsterdam Boys en ook van TOS, Jan Blauw. Die is niet meer hoofdverantwoordelijk voor de mannen bij de groenhemden van Meedhuizen. De oud-spelers van Nieuwe Schans, Old Amsterdam Boys en de TOS. Die schijnt dus niet echt goed met het met de club om te kunnen gaan. Want er waren toch wat schijnbaar toch wat probleempjes. En daardoor heeft hij dus toch maar afscheid genomen. En de coach nam ook nog spelers mee van Uskert, die niet meer bestaat. Onder andere ook zijn eigen zoon Rick Wessels. Ja, die heeft hij nu weer. Is die nu weer verdwenen, nu dat hij opgestapt is. Samen met dus de grensrechter en in totaal dus 5 spelers van Uskert, wat overgewaaide voetballers. Ja, voor de 5e klasse Meedhuizen is het. Is het niet leuk, want ze zitten ook nog in een jubileumjaar. En misschien zien we Jan Blauw wel weer ergens anders terug. Maar niet meer bij Meedhuizen. We gaan naar de topklasse F bij het zaalvoetbal. En dan gaan we eens kijken. Nicator tegen ZVV Urk 2, 3-2. ZVF tegen Gieten 0-2. Hogeveen Ex-Studentes Groningen 3-1. DRS 5 tegen Borger 1-4. Futsal Winsum Westerkwartier 5-2. En als je afgelopen vrijdagavond op de tribune zat bij de WMC hier aan de Stikkelaan in Winschoten, dan heb je in elk geval een topavond gehad. Want WMC en HFC scoorden in totaal 18 doelpunten. En WMC trok aan het langste eind. De eerste overwinning van het seizoen is een feit. Met 11 tegen 7 werd er gewonnen. Doordat dat WMC dus nu is gestegen, want ze speelden toch in de onderste regionen van deze topklasse F. Dat is net zo'n start als het vorige seizoen ook. En dat wil je eigenlijk het liefst niet. In elk geval is moet ik even kijken. Futsal Winsum is nu koploper, gevolgd door Nicator. Allebei hebben ze 9-3. Borger is nu derde met 9-4. WMC op plaats 7 nu met 4-4. Morgenavond speelt WMC de uitwedstrijd tegen Nicator in de

Via de sporthal in Leeuwarden begint die wedstrijd om 8 uur. Dan gaan we naar de tweede klasse 3. Daar vinden we Bellingwolde. Die speelde afgelopen vrijdagavond zijn eerste wedstrijd thuis tegen Gieten 2 en won met 4-3. Andere uitslagen waren DWS Oosterpoort tegen Ex-Studiants als Groningen 4-2-3. Mathieu Futsal Winsum 3 5-8. Reus tegen Potatoes 8-5. En ZVV de Slingerij tegen VVK werd 0-11. Ex-Studiants als Groningen 4 en Futsal Winsum aan kop allebei 9 punten. Alleen Futsal Winsum 3 heeft 1 wedstrijd meer gespeeld. DWS Oosterpoort die vinden we op plaats 3 met 6 punten uit 3 wedstrijden. Bellingwolde nu op plaats 7 met 3 punten uit 1 wedstrijd. En zij spelen komende week tegen Futsal Winsum. Dat is vrijdagavond in de Tirrel in Winsum begint die wedstrijd om 8 uur. Dan gaan we naar de vierde klasse 13 met daarin Westerlee. Dat pakte opnieuw een overwinning. Het was inmiddels de derde overwinning in 3 wedstrijden. Dit keer was Mathieu Elf in de Scharlakenhof in Haren het bokje. En Westerlee won die wedstrijd met 3-4. Dan hebben we ook nog Ex-Studiants Groningen 9 tegen DWS Oosterpoort 7, 6-1. En Mathieu 6 tegen Mathieu 8, 4-2. Westerlee is nu samen met DRS 5-je 10 koploper met 9-3. Ex-Studiants Groningen 9 op plaats 3 met 9-4. Komende vrijdag in de sporthal de Riekraag in Oostwold Westerlee tegen Bellingwolde 2. En ook Westerlee 2 speelt thuis tegen Ex-Studiants Groningen 9. En die wedstrijd begint om 9 uur. Dan gaan we naar de eerste klasse. Daar vinden we Roden tegen WMC. Dat is verplaatst. Nieuwe datum is pas volgend jaar. Dus die wedstrijd ging dus niet door. Komende vrijdag speelt WMC Vrouwen 1 tegen Ex-Studiants Groningen Vrouwen 3. En die wedstrijd is te bewonderen in de sporthal aan de Stikkelaan in Winschoten en begint om 8 uur. WMC Vrouwen 2 die kwam wel in actie tegen Omlandia. In de Tichelhal in Tempoer werd er gewonnen met 3-10... en pakte dus de eerste 3 punten van dit seizoen. Andere uitslagen waren DRS 5-je Vrouwen 10 tegen Vrouwen 11 2-1. DRS 5-je Vrouwen 6 tegen Vrouwen 5 3-4. En Futsal Bedum die speelde de uitwedstrijd tegen Farsum en dat werd 2-2. Bedum is koploper met 7-3, gevolgd door DRS 5-je 7 en 5. Allebei hebben ze 6 punten uit 2 wedstrijden. WMC Vrouwen 2 op plaats 6 met 3-2. Komende vrijdag spelen ook de Vrouwen 2 thuis tegen DRS 5-je Vrouwen 7. En die wedstrijd begint om 9 uur. Zometeen hebben we de volleyballers. Onder andere de volleyballen met een bekeruitslag van Pegasus van gisteravond. Zij speelden in de tweede ronde tegen Donitas Heren 3. Hoe dat afliep, hoor je zometeen na Davina Michel. And would I be friends with me?

Davine en Michel. We gaan naar volleybal toe. En als ik zei het zojuist al van Pegasus. Die speelde gisteren in de beker A. De tweede ronde, de knock-out ronde tegen Donitas hier in 3. In de eigen sporthal in Trapel won de thuisploeg met 3-1 in sets. Setstanden waren 25-18, 25-23, 20-25 en 25-18. En Pegasus hier in 1 gaat dus door naar de volgende ronde. Nog meer beker volleybal. Dan beginnen we bij de dames. Daar spelen de dames van Pegasus morgenavond in de beker A-categorie tegen Sudosa Dames 4 in Sporthal Olympus in Assen. Begint die wedstrijd om 8:30. Donderdagavond spelen de dames van Sit-Uppers in de beker B-competitie tegen Surf 1. Dat wordt gespeeld in de Kamp in Vries. En die wedstrijd begint om 8:30. En vrijdagavond spelen de dames van Volop 69 een uitwedstrijd tegen Ritola Dames 2 in de Zwet in Zuid-Laren. Dan was er ook wat vervelend nieuws, want we kennen wel het volleybal, maar we kennen ook het buiten beach volleybal. Na 39 jaar komt er een einde aan het buiten beach volleybal toernooi. Het grootste probleem is het bestuur, want het werd al bekendgemaakt dat 5 van de 7 bestuursleden zouden stoppen. Ondanks meerdere oproepen en gesprekken om mogelijke opvolgers te vinden, is het dat niet gelukt om een nieuw voltallig bestuur te vormen. En dat ziet de organisatie dus de noodzaak om ermee te stoppen. Tegelijkertijd is de organisatie van een grootschalig evenement in de loop der jaren complexer geworden. Strengere wet- en regelgeving en steeds moeizamer en tijdrovende vergunningstraject bij de gemeente Oldambt en gebrek aan adequate communicatie door de vergunningsverleners van diezelfde gemeente hebben eveneens een rol gespeeld bij het besluit om te stoppen. De combinatie van deze ontwikkeling heeft het bestuur doen besluiten dat de voorzetting dus niet langer haalbaar is. En dat betekent dus dat er 39 jaar een einde komt aan het buiten beach volleybal toernooi, waar de afgelopen juni nog ruim 220 teams meededen en ook nog meer dan 1000 deelnemers was. Goed, dan gaan we in elk geval nu volleyballen in de promotieklasse B. Daar vinden we, moet ik even goed zeggen, Pegasus. Zij speelden afgelopen zaterdag tegen MSK. En ze wonnen de wedstrijd met 3-1. Zetstanden waren 25-18, 25-16, 25-18 en 23-25. Andere uitslagen waren Oranje Nassau Dames 4 tegen Lycurgus Dames 4, 4-0. Donitas Dames 6 tegen Flash Veendam Dames 2, 0-4. En Kratos tegen Veracles Dames 6, 3-1. Stand Flash Veendam Dames 2 aan kop met 10 uit 2. Gevolgd door Oranje Nassau Dames 4 met 7. Uit 2. Pegasus is opgeklommen naar plaats 3 met 5 uit 2. Gaan we naar de eerste klasse C met daarin de sit-uppers uit Scheemda. En dan beginnen we eerst met Merna tegen Dio Bedum, dames 3, 3-1. Lycurgus tegen Olympia dames 4, 4-0. De Meeuwen dames 2 tegen Trias 1-3. Sit-uppers tegen LSV werd 25-17, 25-16, 25-18 en 25-12. En dat gebeurde allemaal in de sporthal hier aan de Stiklaan in Winschoten, want de Edwin Evans band die trad op in de Eeksterhal in Scheemda afgelopen zaterdag. Kratos dames 2 tegen Ritola werd 4-0. Lycurgus is koploper met 10 uit 2, gevolgd door setuppers met 8 uit 2. En ook Trias op plaats 3 heeft ook 8 uit 2. Dan gaan we naar de eerste klasse E met Volop 69 dames tegen Sudosa dames 8 werd 3-1. Setstanden waren 25-19, 25-19, 25-19 en 18-25. Twee dagen later, die wedstrijd tegen Sudosa werd op woensdag gespeeld. En op vrijdagavond moesten ze even naar boven Smilde. En dat werd ook gewonnen. Werd 23-25, 12-25, 19-25 en 25-22. Andere uitslagen waren Westling Dok dames 2 tegen Smash dames 2, 1-3.
VCO 72 dames 2 tegen Tyfoon 1-3. Pegasus dames 2 tegen Rolde dames 2 1-3. En Sidosa dames 8 tegen Bovensmilde 4-0. Sidosa dames 8 is koploper met 10 uit 3. Gevolgd door Smash met 9 uit 2. Volop op plaats 3 met 8 uit 2. In de tweede klasse E speelde VSV afgelopen vrijdag tegen Suffolk. En dat werd gewonnen met 25-22, 25-15, 25-14 en 28-26. Zetuppers dames 5 tegen Oranje Nassau dames 10, 1-3. Donitas dames 9 tegen Tyfoon dames 3, 4-0. En Vios dames 3 tegen Oostermoer 1-3. VSV is koploper met 10 uit 7 gevolgd door Oranje Nassau dames 2 met 7 uit 2. Donitas dames 9 op plaats 3 met 6 uit 2. In de tweede klasse G vinden we daar... moet ik even kijken. SSS uit Sellingen. En zij speelden tegen Pegasus dame 3 op de zaterdagavond. En won met 23-25, 16-25, 27-29 en 15-25. Sleen dames 2 tegen Deco 3-1. Smash dames 4 tegen Sudoza dames 10. 4-0 en Pelamarca tegen Tyfoon dames 4, 4-0. Smash dames 4 is koploper, 9 uit 2. Gevolgd door Pelamarca met 8 uit 2. SSS 70 op plaats 3 met 6 uit 2. Drieborg die speelde in de sporthal hier in Winschoten tegen Setuppers dames 7 en won met 1 tegen 3. Zetstanden waren 20-25, 17-25, 22-25 en 25-19. Vios dames 4 tegen Volop 69 dames 3 0-4. VCO 72 dames 4 tegen Trias dames 4 4-0. VCO 72 dames 4 aan kop met 9 uit 2. Gevolgd door Drieborg met 7 uit 2. Volop 69 dames 3 op plaats 3 met 5 punten uit 1 wedstrijd. En in de vierde klasse B kwam VVN uit de Bad Nieuweschans niet in actie. Drieborg 2 wel tegen Smash en Blok dames 3 werd 1-3. Volop 69 dames 4 tegen Des dames 2 ook 0 tegen 4. En Lycurgus dames 12 tegen Sifok 0-4. Sifok dames 3 en kop met 10 uit 2. Gevolgd door Des dames 2 met 9 uit 2. Drieborg dames 2 op plaats 3 met 6 uit 2. VVN op plaats 5 met 4 punten uit 1 wedstrijd speelt komende zaterdag tegen Krotos dames 7 in de HG Hal van de RUG in Groningen. En die wedstrijd begint om 17:30. Wij gaan verder. En dan moet ik even kijken. Oh ja, dat zou ik maar niet doen. Een taxi nemen naar Parijs. Dat kost je een klauwen van geld. Ik zou liever de trein of zelf met de auto gaan. Maar met de taxi moet je dit doen. Maar Julia Lindholm, die doet dat wel. Taxi naar Parijs.

Julia Lindholm en Taxi naar Parijs bracht ons bij de mannen van het volleybal. Beginnen we in de tweede divisie A met promovendus Setuppers. Zij speelden de uitwedstrijd tegen Dedensvaart afgelopen zaterdag in de Citadel in Dedensvaart. Wonnen ze opnieuw. Dit keer ook weer met de cijfers 0-4 in sets. Zetstanden waren 22-25, 13-25, 19-25 en 18-25. Andere uitslagen: Donitas Herentee tegen Veracles 0-4. Sidosa Heren 3 tegen Locomotief Hydra 1-3. AVC 69 tegen Flash Veendam 2-3. Lycurgus Heren 3 tegen Ritola 1-3. Veracles en Setuppers beide aan kop met 10 uit 2. Alleen Veracles die staat ook op omdat ze meer punten hebben gemaakt. Ritola staat derde met 9 uit 2. In de derde divisie A, Pegasus tegen Ritola Heren 2. Ja, dat was voor de heren van Pegasus geen goede avond. Ze verloren met 16-25, 18-25, 22-25 en 16-25. Andere uitslagen waren Oryx tegen Lycurgus Heren 4, 1-3. Donitas Heren 3 tegen Veracles Heren 2, 1-3. Merna tegen Dio Bedum Heren 3, 3-1. Veracles Heren 2 is koploper met 9 uit 2. Gevolgd door Lycurgus Heren 4 met 8 uit 2. Pegasus is hekkensluiter met 0 punten uit 1 wedstrijd. In de promotieklasse C, daar vinden we VSV. Zij speelden afgelopen zaterdag hier in Winschoten tegen Setuppers Heren 2. En dat werd 1 tegen 3. Zetstanden waren 19-25, 21-25, 18-25 en 25-23. Sleen tegen Sidosa Heren 6, 0-4. MSK tegen Olympia 3-1. Emmen 95 Heren 2 tegen Typhoon 0-4. En Annen tegen Rolde 3-2. Sidosa Heren 6 aan kop met 10 uit 2. Gevolgd door Typhoon met 7 uit 2. Annen op plaats 3 met 6. 6 uit 2. VSV vinden terug op plaats 6 met 4 punten uit 1 wedstrijd. En dan hebben we ook nog de tweede klasse D met volop 69. Dat verloor tegen Typhoon Heren 2 afgelopen woensdag in de binding in Oude Pekela. Zetstanden waren 15-25, 20-25, 26-24 en 17-25. Sidosa Heren 9 tegen Oostermoer 3-2. VSV Heren 2 tegen Dalen Heren 2 0-4. SGO tegen Quinto 0-4. En Pegasus Heren 2 tegen MSK Heren 2 1-3. Dalen en Quinto allebei aan kop met 10 punten uit 2 wedstrijden. Typhoon Heren 2 op plaats 3 met 4 punten uit 1 wedstrijd. Volop 69 op plaats 8 met die ene punt uit 1 wedstrijd. Morgenavond dan speelt Volop 69 tegen SGO. En dat wordt gespeeld in de Markahuis in Grollo. En die wedstrijd begint om 9 uur. Dan gaan we nog naar honkbal toe. Want de laatste wedstrijden zijn gespeeld. Vorige week hadden we nog geen uitslag van de wedstrijd WSC tegen Northern Stars. Die hebben we inmiddels wel. Dat werd 15 tegen 6. En afgelopen zondag werden de laatste twee wedstrijden gespeeld, waar onder andere de topper tussen de Blokes en Knights Heren 1. Dat werd 9 tegen 4. En Knights Heren 2 tegen Drachten Diamonds Heren 2, 9-8. Gaan we de boel samenvatten, hebben we een eindstand. Blokes aan kop, 26 punten uit 14 wedstrijden, gevolgd door Knights Heren 1, 21 punten. Pioniers op plaats 3 met 20 punten. En WHSC, de Winschoten honkbal en softbalvereniging, die sluit af op de vierde plaats met 18 punten uit 14 gespeelde wedstrijden. En de komende weken dan gaan ze de zaal in. Gemeente Pekela roept inwoners op kandidaten voor te dragen. Wie zich voor een bijzondere manier voor de sport in Pekela inzet, wie het verschil voor het sporters, vrijwilligers en verenigingen. De gemeente Pekela is op zoek naar kandidaten voor de Pekelde Sportparel 2026. De nieuwe naam voor de voormalige Breedte Sportprijs. Nou, kandidaten kunnen voorgesteld worden. Inwoners, verenigingen en organisaties die kunnen dat doen tot 1 november 2026 voor te dragen via www.sportgalagroningen.nl/Groningen-sportparel. En op donderdag 12 november in MFC De Binding in Oude Pekela wordt de winnaars bekend gemaakt. En de winnaar van de Pekelde Sportparel
wordt automatisch voorgedragen voor de provinciale Groninger Sportparel, die op 14 december aanstaande wordt uitgereikt tijdens de Groninger Sportgala in de Mantiti Plaza in Groningen. Goed, wij sluiten het eerste uur af. En dat doen wij met The Spice Girls en Say You Will Be There. Tot na de klok van 7 uur.

0: Het is nu 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners beoordelen die op de plank zijn gelegd. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Daardoor komt er extra druk op de asielketen. Oekraïners die vanwege de oorlog naar Nederland kwamen vallen onder een Europese beschermingsmaatregel. Maar in Nederland moesten ze bij aankomst ook een asielaanvraag doen die meteen werd opgeschort. Maar het laatste mag niet, oordeelde het Hof. De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. Correspondent Saskia Houtuin.
2: Met deze hoogst uitzonderlijke maatregel wil premier Le Cornu scholen de ruimte en tijd geven om de boel weer op orde te krijgen. En hij hoopt daarmee ook op wat meer rust op straat.
1: Vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog één. De basis wordt gebruikt voor het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden worden sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt en de NS is ermee bezig. Dan het weer, vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen, dat koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst fris en mist, daarna zonnig en 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Blik op sport. Blik op sport.
1: We begonnen deze tweede uur van Blik op sport hier bij Groningen 1 met Alicia Keys en Empire State of Mind Part 2 Broken Down. En je zult wel denken van, hey, Blik op sport op de dinsdagavond. Ja, dat klopt. Vanaf vandaag zijn we iedere dinsdag van 6 tot 8 met de sport uit Oldambt, Westerwolde en Pekela. Zometeen gaan we naar handbal toe. Dat kunnen we meteen direct doen. Want Blue Stars zou eigenlijk spelen. Maar daar is de ploeg waar ze tegen spelen. Die is weer uit deze klasse verdwenen. Nou, nu spelen de dames van Blue Stars komende donderdag in de sporthal hier in de Stikkelaan tegen SVWW Dames 3. En die wedstrijd begint om 19:30 in de klasse DMW04Z. Daar werden in ieder geval twee wedstrijden gespeeld. SVWW tegen DOS HVC werd 18 tegen 19. En actief tegen Meppel AZ werd 25 tegen 13. Dat dus het komende uur met nog bij hockey. Tafeltennis hebben we nog. Basketbal met Mulwings. Korfbal met onder andere WSS en Corvi. We gaan ook nog met peltjes gooien. We gaan het zwembad nog in. Dus we hebben nog genoeg het komende uur. Met lekkere muziek erbij. Afgewisseld met wat Nederlands, met wat Engels. En natuurlijk ook met wat Duits erin. En de volgende die wij gaan draaien. Hij heeft onder andere met drank gezongen. Maar ja, misschien is de drankvoorraad nu wel leeg. Dat weet ik niet. Maar hij heeft nu een single opgenomen met Tim Peters. En dan heb ik het over Vincent Kroos. En ik vraag voor een vriend.

Vincent Kroos en Tim Peters hier bij Groningen 1, Blik op Sport. En ik vraag even een vriend. We gaan naar hockey toe in de eerste klasse bij de dames. Hadden we vorige week dinsdag nog een wedstrijdje tussen Kwikstik en Lemmer. Dat werd 2-1. Dat was een inhaalwedstrijd. Dan de wedstrijden van zondag. HCW die ging op bezoek afgelopen zondag bij Daring. Op de Lange Leegte in Veendam werd er verloren met 5-0. Graspiepers tegen Koevoorn werd 0-2. Dash tegen Kwikstik 1-2. Eemsmond HCSO 2-1 en Leeuwarden 3 tegen HVA 2 werd 4-3. Daring is koploper met 12 uit 5. Kwikstik op plaats 2 met ook 12 uit 5. Koevoorn op plaats 3 met 9 uit 4. Komende zondag dan op Sportpark Sint-Vitusholt hier aan de Zevende Laan in Winschoten. HCW tegen Dash. Die wedstrijd begint om 1 uur. De heren 30PLUS die speelden ook. Na een beroerde start met 3 nederlagen op een rij blijkt de weg een beetje omhoog te zijn ingeslagen door de heren van HCW. Nu was Westerkwartier het slachtoffer, want zij wonnen op Sportpark van Starkenborgkanaal in Zuidhorn met 4-7. HVA Assen tegen Leeuwarden 3-0. Roden tegen Meppel ook 3-0. Meppel wel koploper met 9-4. Gevolgd door Assen met 9-4. Roden op plaats 3 met 6-4. HCW op plaats 5 met 6-5. En speelt komende zondag, 25 oktober pas. Dat geldt ook voor de dames van HCW, zie ik. 25 oktober, dan spelen ze thuis om 11 uur en de dames om 1 uur. Gaan we naar basketbal toe. Dan gaan we naar de vierde klasse. Met 5-pack de koploper tegen Skilla 5 werd 89-29. HBV Hornets tegen Celeritas Donar 4, 49-43. De Groene Uilen 4 tegen Milwings. Dat werd verloren door de Winschoters in het Willem-Alexander Sportcentrum in Groningen met 74-50. Skilla 4 tegen Groningen 4, 81-63. Moestas tegen BSC Menheer 59-67. En Oters Jaure tegen Dina 75-50-28. 5-pack aan kop met 8 uit 4. De Groene Uilen 4 op plaats 2. Samen met ESBC Menheer, HBV Hornets en BV Milwings. Alle 4 hebben ze 4 punten uit 3 wedstrijden. En vorige week melden we nog dat Milwings de punten cadeau kreeg tegen Oters Jaure. Maar Oters Jaure heeft in elk geval ook nog 2 punten in mindering gekregen, omdat ze dus niet kwamen opdagen hier in Winschoten. In de vijfde klasse D verloor Milwings 2 van koploper Sietsema Highlanders met 73-41 in de Menke in Uithuizen. Zuidlaren Trojans de Groene Uilen 5, 83-49. Moetash 3 tegen Tyfoons 23-38. 58, Jaan 2 tegen MAC 71-49 en 5-pack 3 tegen Tyfoons 2 66-68. Sietsema Highlanders is koploper met 8 uit 4, gevolgd door Zuidlaren Trojans met 6 uit 3. Jaan 2 op plaats 3 met 6 uit 4. Milwings op plaats 10 heeft nog geen punt gepakt. Zometeen gaan we eens kijken bij de tafeltennissers van Oldambt en WTTC. Maar dat doen we na Christina Aguilera.

Welkom bij deze dame met Genie in the Bottle. Maar dit was de opvolger van Genie in the Bottle, What a Girl Wants, uit 1999 van Christina Aguilera. En dat bracht ons op 18 minuten over de klok van 7. Je luistert naar Blik op Sport hier bij Groningen 1. En we gaan naar tafeltennis toe in de eerste klasse Pool A met Tjuchem, dat twee wedstrijden speelde. Tjuchem 1, die speelde vorige week dinsdag eerst een uitwedstrijd tegen Actief met 3-7. En op vrijdagavond reisden ze af naar Finsterwolde toe om te spelen tegen Oldambt. En dat werd gewonnen met 4-6. Argus 4 tegen Midstars 2 werd 9-1. Actief tegen Tjuchem 7-3. Oldambt is koploper nu met 30 punten uit 5 wedstrijden. Gevolgd door Tjuchem met 28 uit 4. Midstars 2 op plaats 3 met 21 uit 5. Dan gaan we naar de derde klasse, Pool A. Daar hebben we één uitslag van de andere wedstrijd. Die werd verplaatst, die tussen Oldambt 2 en DTAC 2. In ieder geval WTTC tegen Actief. Dat werd 5-5. En dat betekent dat WTTC koploper is met 20 uit 4. Maar het staat een beetje, klein beetje scheef. Want DTTC 78 staat op plaats 2 met 18 uit 3. Gevolgd door Idefix 2 met 16 uit 3. En hoe zit dat dan met het tafeltennis dan in elkaar? Nou, het is gewoon heel simpel. Er zijn drie spelers die spelen tegen elkaar. En daarbij, dus dat zijn in totaal 9 wedstrijden. Dus je kunt per wedstrijd die je wint 1 punt krijgen. En er zit ook nog een dubbelpartij in. Die kun je zelf kiezen hoe je die dan speelt. Maar dus 9 enkelpartijen en 1 dubbelpartij op een avond. Gaan we naar waterpolo toe. In de tweede klasse G bij de dames waren GZVW Azzurro. Die begonnen met een thuiswedstrijd in de dubbelslag in Delfzijl tegen WSG Westergo. En dat werd gewonnen met 18-2. De andere uitslagen waren de Inktvis tegen PVC De Granaat 2-12. En Trivia Dames 3 tegen Wetterwille 6-0. Dat betekent dus dat GZVW op basis van het doelsaldo aan kop gaat. Gevolgd door PVC De Granaat en Trivia Dames 3. Alle drie dus 3 punten uit 1 wedstrijd. In de tweede klasse J bij de mannen. Daar hebben we de volgende uitslagen. Trivia Heren 4 tegen Orca Leeuwarden Heren 3. 4-15. Middels Kelp Heren 2 tegen Ritola 6-9. Neptunia 24 Heren 2 tegen SGHA Heren 4. 3-11. Drakor Heren 3 tegen Wetterwille 9-6. GZVW tegen WSG Westergo 3-9. En WSG Esta Heren 4 tegen Azzurro Heren 2 2-11. Dat betekent dat we de volgende stand hebben, dat Orca Leeuwarden aan kop gaat samen met Azzurro, SGHA, WSG Westergo en Ritola. Alle vijf hebben ze 3 punten uit 1 wedstrijd. GZVW op plaats 10 met die 0 punten uit 1 wedstrijd. Maar goed, het is nog vroeg in het seizoen, dus alles kan nog veranderd worden. De volgende plaats, ja, hoe moet ik die gaan aankondigen? Dat is wel zwaar om dat te verklaren. Het is in elk geval heel simpel. Het is een cover van F.R. David in Words. Dat is dus in het overgezet in het Duits. En wat krijg je dan in het Duits? Schwer zu erklären. Dit is Joey Heindel.

Joey Heindel en Schwer zu erklären. We gaan naar de Eredivisie in het darten met daarin Wildenstam, die een speellocatie hebben in de Brasserie de Tellerdikker hier in Winschoten, en Bros and Arrows in Grillroom Bar Sultan in Oude Pekela. En Bros and Arrows won van de Pielsmieters met 7-2. DC de Kastelein tegen Bull Bennett 2-6. Net zo makkelijk tegen Wildenstam 2-7. En door tegen Prikkemarin ook 2-7. De Green Devils tegen Niks om Haken 7-2. En de Smieters tegen de Dart Boys 4-5. De Green Devils zijn koploper met 14-2. Gevolgd door Prikkemarin en Bull Bennett met 13-2. Wildenstam staat nu vijfde met 10-2 wedstrijden. En Bros and Arrows op plaats 7 met 9-2. En dan gaan we naar de eerste divisie A met Bull Bandits 2.0 tegen Tisniaans 5-4. Dagbesteding JBC tegen Pekelder Bulls, die aan de Sportpark MJ Wageman en Oude Pekla hun thuiswedstrijden speel, won met 3-6. Dacia Lekker tegen Broukster Bouncers 2 werd 8-1. Net Nooit tegen DC Noorderlicht uit Drieborg 3-6. Madhouse, die hun wedstrijden spelen in Partycentrum Finnewold, tegen de Tellerlikkers uit Winschoten werd 8-1. En de Outsiders, die hun wedstrijden spelen in de Spil in Nieuwe Pekela, tegen DC de Rode Engel, en dat was voorheen DC Pastorie, die werd 3-6. Dacia Lekker en Madhouse allebei aan kop met 13-2. Gevolgd door Bull Bandits 2.0 en DC Noorderlicht met 12-2. Pekel de Bulls op plaats 5 met 10-2. En dan hebben we nog de Rode Engel op plaats 6 met 9-2. En de Tellerlikkers helaas hekkensluiten met 3-2. In de derde divisie C hebben we Dubbel Oyne tegen OG-team 1-8. De Deurzetters die speelden tegen Zo Is Het Ook. Die hebben een speellocatie bij Grillroom Bar Sultan in Oude Pekela. Werd 3-6. Amateur Datters tegen Kop de Vuur 8-1. En de Toeterflights tegen Pavioen 2. En die wedstrijden van Pavioen 2 die worden gespeeld in de Villa Park Werremeer in Werre, werd 8-1. OG-team is koploper met 14-2. Op de tweede plaats Zo Is Het Ook met 12-2. Darttoeters op plaats 3 met 9-1. Wedstrijd Pavioen 2 op plaats 9 met 3-2. Dan gaan we nog naar de derde divisie D. Daar waren onder andere de DC Krikken en de Vijf Musketeers, allebei hun speellocaties hier in Winschoten, vrij. En dat komt omdat er waarschijnlijk ingedeeld is voor 12 ploegen. En dan zijn er toch wat ploegen afgevallen, net als in de derde divisie C. Dan zijn er wat wedstrijden. Dan zijn het dus in de kalender dus dat

0: natuurlijk in het partycentrum Rendering in Vlagtwedde. En dan hebben we nog de Boelgeit, ook in Oude Pekela in Kareelrom Bar Sultan. Die speelde de uitwedstrijd tegen de Dream Eagles en dat werd 1-8. De Gietersmieters aan kop met 14 punten uit 2 wedstrijden, gevolgd door de Boelgeit met 13-2. De 5 Musketeers op plaats 3 met 9-1. PC Rendering vinden we op plaats 4 met 9-2. DC BVB op plaats 5 met 7 punten uit 1 wedstrijd. Paviljoen op plaats 6 met 7-2. En DC Krikken op plaats 8 met 4 punten uit 1 wedstrijd. Deze week is er nog een normaal programma. Volgende week dan volgt er de eerste ronde van het bekertoernooi. Met onder andere dat Paviljoen op 12 oktober een uitwedstrijd speelt tegen Sint-Boers de Bokken. De 5 Musketeers op dezelfde avond speelt tegen DOP 2 DOP. DC Krikken speelt op 13 oktober tegen Voldarts. Dan hebben we ook nog de Zo Is Het Ook. Die speelde op 14 oktober tegen de Dart Cleaners. De Boelgeit die speelt dan op 15 oktober tegen Tiet Zat. En dan hebben we ook nog Gietersmieters. Die speelt tegen DC BVB op 15 oktober. En DC Noorderlicht op diezelfde avond tegen Not So Serious. Wij gaan naar Ferrari toe. Nee, niet het team van Ferrari in de Formule 1. Maar Ferrari zelf uit het jaar 1976 is dit Sweet Love.
1: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.

Ferrari uit het jaar 1976 was dit Sweet Love. We gaan naar de tweede ronde toe van de dampcompetitie. En wilt u het hele verhaal lezen, gaat u rustig naar onze site. Naar Groningen1.nl en daar kunt u onder het blokje sport het hele verslag lezen van de wedstrijd tussen Winschoten en HDC Hogeveen. En in de derde klasse voor zestallen. Met daarin ook Winschoten. Die speelde tegen HDC Hogeveen. Dan gaan we naar de uitslagen toe in de tweede klasse A. Met BEGB. Bezint eer gij begint uit Britsum. Tegen Rode Leek werd 5 tegen 11. Heiken DTC gunde Warfum 2 geen punten. Het werd 16 tegen 0. Maar moet wel bij de kanttekening gezet worden dat Warfum 2 met slechts 5 spelers kwam. Dus 3 partijen werden niet gespeeld. Dan krijg je automatisch als thuisploeg 6 punten. Dus ja, het was helaas. HDC Hogeveen 3 tegen Damclub Winschoten werd 6 tegen 10. En hoe ging het eigenlijk over de partijen heen? Geert Lubbering die speelde tegen Gale Stoker. Dat werd een remise. Frederik Bos won van Fine Martens. Rob Knevel won van Meint de Vries. Albert Kams verloor van Alexander Slot. Yannick Lanting won van Gerard Bruins. Dan volgden de laatste 3 duels die alles tegelijkertijd gespeeld worden. Tussen Egbert Wieringa, Hans tegen Hans van Gijssel. Verder Kramer tegen Jaap Hugen en Martin Viel tegen Henk Lip. Allemaal in een remise. En als je dat alles bij elkaar keurig netjes optelt, krijg je een eindstand van 6 tegen 10. Dam combinatie Friesland 4 tegen HDC Heerenveen 3 werd 5 tegen 11. Winschoten en Rode Leek allebei aan kop met 4 uit 2. DCH Heerenveen 3 op plaats 3 met 2 punten uit 1 wedstrijd. De volgende speelronde nummer 3, is op 24 oktober. Dan komt Heiken DTC 3 naar Winschoten toe. En klokslag 12 uur beginnen al die wedstrijden in de tweede klasse A. In de derde klasse is een nieuwe klasse. Daar is een kun je met niet met achttallen spelen, maar met zestallen. En Dampclub Winschoot heeft zich daar ook voor ingeschreven. En zij zitten nog in een pool. En de eerste tegenstander was HDC Hogeveen. En voor Dampclub Winschoten kwam je Jilje Scheringa, Sietse Robs, Johan Tunter, Evelien Boersbroek, Laurens Timmerman en Leo Boersbroek in actie. Jilje Scheringa verloor van Galadriel Jansen. En Sietse Robs verloor van Laurens den Admirant. Johan Tunter won van Matt Huiberts. Evelien Boersbroek speelde remise tegen Kevin Jansen. En Laurens Timmerman verloor van Christian Jacobs. En Leo Boersbroek verloor van Dick Brugman. De andere wedstrijd tussen DEZ Westerhaar tegen Ons Genoegen Wapenveld werd 1 tegen 12. En dat betekent dat Ons Genoegen Wapenveld en HDC Hogeveen allebei aan de kop gaan. 24 oktober, de tweede speelronde. En om 2 uur Winschoten tegen Ons Genoegen Wapenveld. Wij gaan verder met een plaat uit de beginjaren 90 bij onze oosterburen. Ja, ze hadden zo'n mooi lijstje gemaakt. One Hit Wonder. Ja, mag dat wel zo zijn. Maar dan moet je wel kanttekeningen aanplaatsen. Ik heb het over Tough Rock en Pine Heart.

Ja, dat is hier net als in Nederlands, als een beetje dialect erin is, wordt het echt moeilijk om bijvoorbeeld in grote lijsten in te komen. En als je dan echt een hit hebt, zoals Torfrock nu met Beinhard uit 1990, ja, dan ben je gauw een one-hit wonder, terwijl je eigenlijk daarnaast nog andere hits hebt. Maar goed, het is maar hoe je het allemaal bekijkt naar one-hit wonders. Maar goed, dit was een leuke plaatje, een lekker plaatje van Torfrock. Dat bracht ons bij korfbal. We zitten al in speelronde nummer 5 van de 6 op het veld. Want als de veldcompetitie is afgelopen, gaan we over een aantal weken de zaal in. Maar voordat het zover is, gaan we naar de uitslagen in de ereklasse pool 4. Daar vinden we daar WSS. Die speelde afgelopen zaterdag tegen Oerterp in de Griene Lene in Oerterp. En won met 13-23. Wordkwik tegen Wik 34. 12-12. WSS heeft na 5 wedstrijden nog geen punt laten liggen. 10 punten uit 5 wedstrijden. Oerterp is tweede met 4 uit 5. Wordkwik op plaats 3 met 3 uit 5. Wik op plaats 4 ook 3 uit 5. Komende zaterdag de laatste wedstrijd WSS tegen Wordkwik om 5 uur. In pool S201 van het zondag korfbal hebben we komende zondag WSS 4 tegen Club Brothers. En dat is ook voor WSS 4 de laatste wedstrijd. Dan gaan we naar pool S202 met Nick 7 tegen WSS 3, 14-18. Die werd gespeeld al op vrijdagavond. En op zondagmiddag werd gespeeld Vitesse 3 tegen WSS 3, 11-9. En Corvi tegen Nick 7, ook 17-9. Corvi aan kop met 7 uit 4, gevolgd door WSS 3 met 6 uit 5. Vitesse op plaats 3 met 3 uit 5. Nick 7 op plaats 4 met 2 uit 4. Komende zondag dan is het WSS 3 tegen Corvi 1 aan het MJ Wageman Sportpark in Oude Pekela begint hij om 11:55. En op 18 oktober de laatste wedstrijd van Corvi. Een inhaalwedstrijd tegen Nick 7. En die wordt gespeeld op Sportpark de Weijert in Groningen. Begint om 1 uur. Dan gaan we nog pool S203 met Corvi 2. Die speelde tegen Weeskwik en pakte een overwinning. 15-9 werd het. Gorecht tegen WSS 4 werd 5-14. WSS 2 en kop met 10 uit 5, gevolgd door Gorecht met 4 uit 4. Weeskwik op plaats 3 met 2 uit 4. Corvi staat op plaats 4, heeft 2 uit 5. Komende zondag om 12:55 WSS 2 tegen Corvi 2. En dat wordt ook gespeeld op MJ Wageman Sportpark in Oude Pekela. Wij gaan terug naar 1994 met de Crash Test Dummies. En

Dit was echt ook een one-hit wonder in 1994 van Crash Test Dummies en We gaan naar voetbal toe. Overigens, Noordsterf, als ik in de eerste uur zou ik dat nog even naleveren. Die speelt komende zondag thuis tegen het SVZ in Oude Pekela. Dat nog even bijgezegd, maar we blijven nog wel bij voetballen. Want ja, je kunt dan trainen met de trainers van FC Groningen. Want in verschillende wijken en dorpen in de gemeente Oldambt organiseren FC Groningen en de buurtsportcoaches van TOF Oldambt gratis sport- en beweegactiviteiten voor kinderen en jongeren van 10 tot en met 18 jaar. En het leuke ervan is, je hoeft zelfs nergens geen lid van te zijn. En, dus je kunt gewoon meedoen. Het is in ieder geval een uur trainen op een trapveldje in een voetbalkooi of op een kruifkoord of op een voetbalveld in de buurt. Nou, wat doe je dan? Onder andere presteren als een voetballer. Je oefent techniek, samenspel en spelinzicht. Bewegen als een atleet. Dat is rennen, springen, draaien, balanceren. Je ontwikkelt dus allerlei motorische vaardigheden en leven als een sporter, want je leert samenwerken, rekening houden met elkaar en ontdekken hoe leuk een gezonde en actieve leefstijl kan zijn. En dat dus allemaal tijdens die trainingen. Nou, er zijn al 3 woensdagen zijn er geweest. Morgen is dat op een nieuwe locatie en dat is dan bij de voetbalvereniging Nieuwe Schans aan de Mettingstraat 18 in Bad Nieuwe Schans. En daarbij nog wel gezegd dat op 21 oktober en 28 oktober nog steeds in Nieuwe Schans is en de laatste 3 trainingen die worden gegeven in november, maar dat valt dan in Scheemda. Dus denk je van, god, dat lijkt me wel wat. Morgenmiddag naar Bad Nieuweschans toe. En dan moet ik er wel bij zeggen, in de leeftijd van 10 tot en met 14 jaar is het van 3:15 tot 4:15. En voor de leeftijd 15 tot en met 18 jaar is het van 3:15. Nee, van 4:15 tot 5:15. En dan volgende week dinsdag tot en met vrijdag 16 oktober organiseert GZVW de Nationale Zwemvierdaagse in Zwembad de Watertoren hier in Winschoten. Tijdens dit evenement kunnen deelnemers dagelijks 250, 500 of 1000 meter zwemmen, wat overeenkomt met respectievelijk 10, 20 of 40 baantjes. Deelnemers die 4 dagen achter elkaar zwemmen ontvangen op vrijdag een medaille. De zwemvierdaagse staat open voor alle leeftijden. Deelname is mogelijk voor iedereen met minimaal een zwemdiploma A. Tijdens het evenement zal de jongste deelnemer in het zonnetje worden gezet. De zwemtijden zijn in samenwerking met het badpersoneel verruimd. Het zwemmen start dagelijks om 5:00. Aanmelden kan op dinsdag 13 oktober tussen 4:15 en 7:00 in zwembad De Watertoren hier in Winschoten. De deelnamekosten bedragen €7,50. En judo school Tanren Jutsu die had afgelopen zaterdag echt een drukke weekend. Want ze waren onder andere op de open dag in de sporthal in Finsterwold aanwezig. Waar ook onder andere tafeltennis, pickleball, volleybal. Dan moet ik even nadenken. Badminton. Allemaal te spelen waren. Was dus ook judo Tanren Jutsu aanwezig. Het meester Georges Bonnet verzorgde verschillende judo-clinics en liet bezoekers op een leuke en laagdrempelige manier kennismaken met de judo-sport. Daarbij was er ook de 9e Westerwoldse kampioenschap. In Sellingen werd dat georganiseerd. Maar liefst 14 judoclubs uit Groningen, Drenthe, Oost-Friesland en Emsland kwamen naar Sellingen toe met in totaal 130 deelnemers. En maar liefst 40 judoka's van judo Tanren Jutsu. Was het in elk geval een gezellige en sportieve dag op de tatami. Dus, en daar was er ook nog een districtskampioenschap onder de 15 jaar. Daar wisten Amber Withoff en Elora Smit zich te plaatsen voor het Nederlands kampioenschap. En daar mag de club echt trots op zijn. Ja, en we hadden al een bekertoernooi gehad voor de volleyballers die
afgelopen, of nee, de komende weken wordt gespeeld. Maar dat geldt eigenlijk ook voor de voetballers op het veld. Want we hebben eind september, nou ja, eind september, dat wilde ik niet zeggen, eind augustus en de eerste week van september in een, nou, zeg maar in anderhalve week tijd, hebben we dus drie wedstrijden afgewerkt in de poolfase. En daarna gaan we over naar de knock-outfase. En de knock-outfase is dus voor alleen voor de poolwinnaars. En er zijn nog wat, behoorlijk wat clubs uit Pekela, Westerwolde en Oldambt vertegenwoordigd. En dat begint allemaal op 17 oktober voor de clubs. Noordster, die speelt op 17 oktober tegen Sios op Sportpark De Lange 2 in Sauwert, begint die wedstrijd om 14:30. Bato ontvangt diezelfde middag Veendam 1894. En die wedstrijd op Sportpark Sint-Vitusholt begint ook om 14:30. Westerlee, die speelt tegen Gruno op Sportpark Westend in Groningen, ook om 14:30. En WVV Zondag, die speelt tegen Marum op Sportpark De Holten in Marum, begint die wedstrijd om 14:30. Dan hebben we ook nog de zondag met daarin Heiligelee. Die speelt dan tegen GRC Groningen. En zij spelen thuis op Sportpark De Hoogte in Heiligelee, begint die wedstrijd om 14:00. Twee ploegen uit de derde klasse van de zondagvoetbal ontmoeten elkaar in Stadskanaal op Sportpark Pagedal. Is daar om 14:00 is het Stadskanaal, de nummer 2 tegen de nummer 13 Sellingen. En koploper Ter Apel 96 gaat op bezoek die dag bij een andere koploper. De koploper in de vijfde klasse, dat is Italian Boys op Sportpark De Parrel in Groningen, begint die wedstrijd om 14:30. Nou, en over zaalvoetbal, daar wachten we nog wel even mee, want dat is pas eigenlijk zo'n beetje eind november. Goed, en als ik naar de klok kijk, dan hebben we niet veel tijd meer. En dat betekent dus dat wij bijna aan het einde gekomen zijn van deze eerste uitzending op de dinsdagavond van Blik op Sport. Volgende week, dinsdag, dan zijn we er gewoon weer van 6 uur tot de klok van 8 uur hier bij Groningen 1. En dan hebben we weer de verse uitslagen voor u klaarstaan. Iets minder, want ja, bij, onder andere bij het volleybal wordt dus in het beker gespeeld. Dus dan is er weinig competitie. Goed, wij gaan in ieder geval afsluiten met Guus Meeuwis en Vagant uit het jaar 1996. Gaan wij per spoor weer naar huis toe. Kedengedeng. Ik wens u wel van een hele fijne dinsdagavond en graag tot volgende week. Gegroet, uw Instakers.

0: Het is nu 8 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet 140.000 asielaanvragen van Oekraïners die op de plank zijn gelegd alsnog beoordelen. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners die in Nederland kwamen vanwege de oorlog in hun land mochten de afgelopen jaren hier blijven en ook meteen werken. Ze moesten wel een asielaanvraag doen, maar die werd niet in behandeling genomen, zegt minister Van den Brink.
1: We hebben lange tijd ervoor gekozen om asielverzoeken van Oekraïners, vanwege het feit dat ze al bescherming kregen in Nederland, om daar geen behandeling van te doen. Ook omdat het een heel groot aantal was. Het Hof zegt nu heel duidelijk, nee, dat moet wel.
0: En daardoor komt er extra druk op de asielketen. De verkoop van 3 vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, gaat definitief door. Dat meldt de veilingmeester aan Omroep Brabant. Gillis heeft een schuld van 27 miljoen euro bij de man achter een vleesverwerkingsbedrijf. Die had hem een lening gegeven in ruil voor het hypotheekrecht op de parken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg. De schuldeiser heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden wordt sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt. De NS is ermee bezig. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. Dan het weer. Vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen. Het koelt dan af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

kalender en de klok geven aan dat het tijd is voor de wekelijkse muzikale maaltijd bij Groningen 1. De omroep van Oost-Groningen. En die maaltijd wordt in de wandelgang ook als two-time genoemd. Je kunt weer 2 uur lang genieten van mooie Americana, roots en country muziek. En ging een aflevering 506 van start met Charlie Feathers en zijn rockabilly-oudje One Hand Loose. Opgenomen in 1956 voor het Charlie label. En deze One Hand Loose werd geschreven door Jody Chastain, Charlie Feathers en Jerry Huffman. Voor het eerst opgenomen door Charlie Feathers. En dat deed hij op 18 augustus 1956. En voor het eerst door hem uitgebracht. En dat gebeurde dan in december 1956. In het eerste deel vandaag van Stewtime, tracks van ons album van de week. En die komt van Jeffrey Halford en zijn Healers. De Twin Song wordt aangeleverd door Pieter Groenhagen. En we gaan weer on the road. En nieuw werk van onder andere Douwe Bob. Nieuw is ook de volgende single van Lisa Ploeger van het Drentse Land. Het lang verwachte album The Lighthouse Keeper's Daughter van Lisa Ploeger gaat over het verhaal van haar oma en de intergenerationele trauma's die daarmee gepaard gaan. In de gelijknamige single vertelt Lisa symbolisch wie haar oma was. Een schippersdochter, geleid door het licht van de vuurtoren en zoekend naar haar eigen weg tussen afkomst en geloof. Van emotionele ballads tot energieke country pop. Het is allemaal te horen op The Lighthouse Keeper's Daughter. En wij kozen voor My Own Way to Rome.

Alt-country band from Pennsylvania. Maar de band heeft ook roots, oftewel wortels in de staten Colorado en Texas. Hun 10 liedjes tellende debuutalbum zonder titel werd opgenomen at the Red Boot Ranch in Buda, Texas, met als producer Bradley Cobb, die ook in de band meespeelt. Het album verscheen 18 september jongstleden en je hoorde Burn These Memories Down. En dat brengt ons bij ons album van de week, waarin we de spotlight richten op het 9e album Used Parts van de inmiddels 30 jaar onderweg zijnde Jeffrey Helfert en zijn band The Healers. Op 11 september jongstleden werd het 10 liedjes tellende album uitgebracht op het Shoeless record label. Used Parts is daarmee de opvolger van het album Kerosene, dat in 2025 als Anniversary Edition ook door het Shoeless label werd uitgebracht. De muziek van Helfert is een mix van roots, blues, rock en keiharde pop. Overal waar hij voor langere tijd heeft vertoefd, pikt hij wat van mee en stopt dat in zijn muziek. En dat betekent soul uit het zuiden, verhalen uit Texas en de wat donkere kant van de Bay Area. Vaak zijn de teksten spiegels van hetgeen Jeffrey Helfert onderweg meemaakt. En daarbij denk ik bijvoorbeeld aan het lied Rhythm of the Rails. Used Parts is een album met deels persoonlijke ontboezemingen. Zelf zegt hij daarover: het personage in de songs is deels mijzelf, deels iedereen. We worden allemaal geteisterd door een strijd waarbij we proberen als winnaar uit de bus te komen. Die rode draad loopt door het hele album heen. Het voelt behoorlijk actueel in de tijd waarin we nu leven. En hoe dat klinkt en voelt, dat wil ik je nu laten horen beleven. Met straks Living Worthwhile, een ballade met een heerlijke rol voor de pedalsteel. Maar eerst is hier Don't Turn Out the Lights. Nou, dat doen we zeker niet. Een soulgetint lied met orgel en gitaarwerk van Helfert's zoon Aaron.

tot zover het voorstellen. Het eerste rondje Used Parts album van de week geweest. Two Time. En die is van Jeffrey Helford en The Healers. Gaan we door met iets uit eigen land. En wel van Douwe Bob. Hij schreef het nummer samen met Christian Stalnecker, Peter Daniel Newman en Stijn van Dalen. De productie en opname vonden plaats in Nashville onder leiding van Stalnecker. Zack Brown kwam onze Douwe Bob op het spoor en nodigde hem uit het lied te komen spelen tijdens optredens in Pittsburgh en in Columbus, Ohio. En al dus geschiedde. Hier is Douwe Bob met zijn Note to Self.

met zijn nieuwe single Note to Self. En daarmee zijn we aangekomen bij onze twin song, A Blue Side of Lonesome. Het nummer werd geschreven door de blinde country liedjeschrijver Leon Payne. En Jim Reeves nam het nummer op en het werd in 1966 postuum uitgebracht. En postuum, 2 jaar dus na zijn dood, want in 1964 kwam hij bij een vliegtuigongeluk in de buurt van Camden in Texas om het leven. En naast Reeves overkwam dat ook zijn pianist Dean Manuel, die bij hem in het vliegtuig zat. Het werd overigens Jim Reeves' 5e postuum nummer 1 hit. De twin-uitvoering komt vandaag van John Prine en Mac Wiseman. En hun uitvoering is dan weer te vinden op het 2007 album Standard Songs for Average People.

laatste minuten waren voor onze twin song The Blue Side of Lonesome, uitgevoerd door de man die het origineel ook opnam, Jim Reeves, en de twin uitvoering van John Prine en Mac Wiseman. Vanaf 1 oktober zal er een nieuwe programmering zijn bij de Omroep van Oost-Groningen. En dat betekent dat Stewtime voortaan op de vrijdagavond tussen 6 en 8 te beluisteren zal zijn. En mocht dat niet passen, dan heb ik misschien nog een tip voor je. Want ben je echt een liefhebber van Americana roots en country muziek, dan is er ook Roots Beat Radio. En daar is op bepaalde tijden in de week dit programma ook te beluisteren. En voor het overzicht verwijs ik je graag naar de site, want dan kun je niet alleen luisteren naar Stewtime, maar ook diverse andere programma's waarin deze muziek wordt aangeboden. Gaan we door met On the Road 2. Deze week zat de souschef weer over de kaart van de US of A gebogen en hij stippelde de volgende trip voor je uit. We starten straks in Arizona in de stad Flagstaff en reisleider is dan W. Todd Felker. Het lied is te vinden op zijn album Cherokee Passion. Daarna neemt Sean Mullins het stokje van hem over voor deel 2 van onze roadtrip. Hij neemt ons mee naar Seattle, want in september schijnt het daar bijzonder mooi te zijn. September in Seattle. Ja, te vinden op zijn Souls Core album. Het laatste deel van de reis leggen we af met Becky Hobbs. Met haar reizen we naar onze eindbestemming, Catoosa. Oftewel Destination Catoosa. Wij starten de motor, jij je riem vast en we zeggen genieten.

lekkere Western Swing beëindigen we deze week onze rondreis door de US of A, die we hier ook wel On the Road to noemen. Eind vorige eeuw debuteerden de Starroom Boys, afkomstig uit Athens in Georgia, met Why Do Lonely Men and Women Break Each Other's Hearts. Helaas ging hun toenmalige platenmaatschappij failliet en viel de plaat tussen wal en schip. Geen promotie, slecht verkrijgbaar. Gelukkig wordt dat probleem nu een kleine 30 jaar later opgelost door het Strolling Bones label. 25 september aanstaande komt het album officieel uit. Had ik in de voorbereiding genoteerd, maar we kunnen nu dus zeggen dat dat de dag van gisteren was. Wij kunnen je er dus iets van laten horen. En wel naar dat heerlijke lied dat ik daarnet al noemde. Why do lonely men and women break each other's hearts? Hier zijn...

heerlijke country rock van zo'n pak een beet 30 jaar terug. En nu dus opnieuw beschikbaar dankzij het Strolling Bones label die het album van The Star Room Boys opnieuw heeft uitgebracht. Het was de voorlaatste en dat betekent dat we de laatste in deel 1 gaan draaien. En daarvoor de volgende informatie. Ze komt weer voor een tour naar Europa. De uit Vancouver, Canada afkomstige Melanie Dekker. Singer-songwriter met Nederlandse roots. Helaas wederom geen optredens in ons land, dus moeten we het doen met haar albums. En van het album Distant Star, waar het ook al op is te vinden, is hier nu speciaal voor haar fans opnieuw uitgebracht het lied Black Swan. Graag tot straks na de break.

0: Het is nu 9 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rondom de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Teksten van ChatGPT worden voorzien van een onzichtbaar watermerk. Daarmee moet duidelijk worden of iemand een tekst zelf heeft geschreven of kunstmatige intelligentie heeft gebruikt. Het watermerk is voor mensen niet te zien, zegt economieredacteur Nina Boka-Savac.
1: Het watermerk is of zijn eigenlijk de woorden zelf die het taalmodel kiest en het patroon daarin. Dat kunnen bepaalde woorden zijn, maar het kan ook een plek waar een leesteken staat.
0: Alleen een speciale detector kan het watermerk zien. De overname van het Amerikaanse mediabedrijf Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance is nu definitief. Paramount betaalde daarvoor omgerekend 98 miljard euro. De nieuwe mediagigant gaat Skydance heten. Ook Netflix was in de race om de overname, maar de strijd werd dus gewonnen door Paramount. Dan het weer. Vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

terug bij Stewtime. We trapten aflevering 507 af met een mooi vooruitzicht. We hebben 7 nachten voor de boeg om lekker los te gaan. Je hoorde Moon Mulligan en zijn 7 Nights to Rock. Het werd als single door Mulligan opgenomen bij het King Label op 26 januari 1956... en op 3 maart van dat jaar werd het uitgebracht. Dit klassieke rockabilly-nummer werd geschreven door Buck Trail, Henry Clover en Louis Innes. In deel 2 straks nog 2 tracks van Used Parts, ons album van de week. En deze week is die van Jeffrey Halford samen met zijn Healers. We brengen een eerbetoon aan de Nederlandse country-artiesten. En daarnaast nog een evergreen moment. En we hebben ook nog een tweede twin song. Dat allemaal straks. Eerst door met een lied uit eigen land. Hans van der Velde is een zingende servicemonteur uit Gramsbergen die zo'n 40 plus jaar geleden op een personeelsfeest voor het eerst zijn zangtalenten liet horen. Naast coverwerk van bijvoorbeeld Elvis Presley, Bruce Springsteen en Neil Diamond brengt Hans ook eigen werk. En zijn laatste single ga je nu horen. Here at the Bar.

tijd niets van Buddy Miller te hebben gehoord, verscheen er onlangs op het New West Label zijn titeloos album. Diverse collega's begeleiden hem en vandaag hoorde je hem samen met een zangeres waarvan ik ook al langere tijd niets heb gehoord, Leanne Womack. En samen zongen ze Stop Me. Ja, en dat hebben ze inmiddels gedaan, maar wij gaan dat nog niet doen, want we zijn aangekomen bij onze rubriek The History of Dutch Country Music. En daarmee zijn we aangekomen bij ons eerbetoon aan de Nederlandse country-artiest. Vandaag doen we dat met een zanger, tweeten Jack Jersey en de band Somerset. En ze werden aangeleverd door de man die ook zorgt voor de Twin Songs, Pieter Groenhagen. Jack Jersey werd geboren in Chimahi, en dat ligt op Java. En dan zijn we in Indonesië in 1941 en overleed in Roosendaal op 26 mei 1997. Hij componeerde en produceerde voor een groot aantal artiesten en die brachten hits voor bijvoorbeeld Jan Boezeroen, Nick McKenzie en André Mos. Hij was ook de schrijver en producer van het lied Comment ça va van de Shorts in 1983 en had een solo carrière die, als je al zijn hits achter elkaar zet, hebben ze meer dan 2,5 jaar in de hitlijsten gestaan. Vandaag eren we hem met zijn After Sweet Memory Song. En dat is te vinden op het album Jack Jersey Sings Country. En dat werd in 1976 door het Universal Label uitgebracht. En dan de band Somerset. Het is een groep uit Driebergen met de broers André, Ronald en Hans Sommer. Later meer groepsleden, onder andere de zangeressen Rosina Lauwaars en Astrid Mars. Aanvankelijk onder de naam Hans Sommer en Somerset, maar dat veranderde later, zoals gezegd, in de naam Somerset. Ze begonnen in de hoek van de countrymuziek en scoren in de jaren 70 grote hits. En daarbij denk ik aan 1975, Almost Persuaded, en een jaar later Another Lonely Night. Rond 1980 is hun muziek meer pop georiënteerd. Van hun album Somerset, door het Delta-label in 1967 uitgebracht, kun je straks luisteren naar Nashville, Tennessee. Maar eerst is hier Jack Jersey, After Sweet Memories.

hebben inmiddels de Stetson Hat weer opgezet. Na ons eerbetoon aan de Nederlandse country duiken we in de rubriek Twin Song. En doe dat vandaag met Old Red. Het lied vertelt het verhaal van een gevangene die een gevangenisstraf van maar liefst 99 jaar uitzit in Georgia. En die de legendarische speurhond van de gevangenis uiteindelijk slim af is door een listige ontsnapping. James Bo Bohan, Don Goodman en Mark Sherrill, dit drietal, zij schreven het lied. En George Jones, die nam het voor het eerst op. Old Red voor zijn 1990 album You Oughta Be Here With Me, dat door Sony is uitgebracht. De twin-uitvoering, die komt van Kenny Rogers' Old Greybeard. Hij nam het in 1993 op voor zijn album If Only My Heart Had a Voice. En dat werd dan weer door het Capitol label uitgebracht.

Ja, een mooi staand slot aan dit heerlijke komische verhaal over Old Red, de speurhond van de gevangenis uit Georgia, die ook vanwege de liefde op het verkeerde spoor werd gezet. Uitgevoerd vandaag door George Jones en Kenny Rogers, gaan we door met ons album van de week, waarbij we de spotlight richten op Used Parts van Jeffrey Helfort en zijn Healers. Op 11 september kwam op het Shoeless label het album Used Parts, het 9e album van Jeffrey Helfort uit. 10 songs staan er op deze nieuwe schijf die opent met het bluesy Bright Lights. Met versregels als I'll play it in Natchez, I'll play it in Amsterdam. En daarmee wordt direct duidelijk dat hij aan beide kanten van de waterplas is te vinden om zijn groeiende schare fans wereldwijd te bedienen. Naast de Healers zorgen ook zijn kinderen Aaron en Hannah Helfort voor bijdragers, net als de muzikanten Tom Heyman en Myron Dove. Vanaf 25 september tot half oktober zijn Jeffrey Helfort samen met zijn Healers op diverse locaties in ons land te vinden. En wil je weten waar en of dat in de buurt is, ga gewoon even naar dat bekende www enzovoort. Songs die na het beluisteren bij mij zijn blijven hangen zijn het bluesy Bright Lights, het accordeongedragen walslied Corazon, de ballade Living Worthwhile en Don't Turn the Lights Out and Rhythm of the Rails, die kan ik ook waarderen. Een speciaal plekje heb ik voor de coveruitvoering van Bill Wyman's Mississippi Flyer. Nou, en dan zeg ik tot besluit, de overige nummers van Used Parts, die ga je natuurlijk zelf ontdekken en waarderen. En ik wens je daarbij alvast veel plezier. Wij gaan afsluiten met twee heerlijke songs. Straks Corazon, maar eerst de cover van Bill Wyman, een train song. Hier is Mississippi Flyer. MUZIEK

tot zover het voorstellen van het album Used Parts van Jeffrey Halford en zijn Healers. En ondertussen heeft de souschef de muziek horend bij de Evergreen-rubriek klaargezet. En hij staat deze week in het teken van zwart. Black is het 8e studioalbum van de Amerikaanse country-artiest Dierks Bentley. Het werd uitgebracht op 27 mei in 2016 door het Capitol Record label. En Bentley legde uit dat het album gaat over relaties en dat het dezelfde persoon is, of de persoon volgt gedurende de hele tracklist, waarbij verschillende relaties dan centraal staan. Uit 1990 komt Lacey J. Dalton met Black Coffee van haar album Lacey J. Het lied bereikte de 15e plaats in de hitlijst en werd daarmee haar laatste notering, omdat ze, zoals veel van haar generatiegenoten, werd ingehaald door nieuwe, jongere country-artiesten. Dus zeg ik dan op deze plek maar even extra genieten van haar zwarte koffie. Uit 2002 komt het lied Long Black Train van Josh Turner. Het is de tweede single van het gelijknamige album uit 2003. En met deze zwarte trein als metafoor vertelt Turner een verhaal over het weerstaan van de verleidingen van de duivel.

De Evergreen rubriek zit er weer op voor deze week. Je hoort de trein doorrijden. En dat gaan wij ook doen. We gaan nadenken over een volgende Evergreen. En als we naar de dienstregeling, het menu van vandaag kijken, dan hebben we nog twee te gaan voordat we de show afsluiten. De voorlaatste die komt van de groep Jane's Party. Vier vrienden vonden elkaar tijdens hun studietijd in Toronto in 2008-2009... en begonnen de indieband Jane's Party. Van hun aanstaande album Avalanche is hier Ships on an Ocean.

0: Indieband Jane's Party en hun Ships on an Ocean. Daarmee kwam er bijna een eind, want dat was de voorlaatste. En dat betekent dat de souschef de laatste heeft klaargezet. De groep American Blonde sluit de show vandaag af. In juli verscheen al de single Delta Home. En op 2 oktober aanstaande ook de EP met dezelfde titel. Het zal worden uitgebracht op het Southern Halo label. En namens de souschef zeg ik, heb een mooi weekend en een fijne week. En onze volgende date, die is voortaan op de vrijdagavond om 6 uur precies hier op Groningen 1.
1: Hey y'all, we're American Blonde and here's our new single.

0: is nu 10 uur. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken, maar de VVD wil daar niet aan tornen. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Hof. Railschoffers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot 15.000 euro kunnen krijgen. De Mexicaanse veiligheidsdiensten hebben een kopstuk van het zeer gewelddadige Jalisco-kartel gearresteerd. Het gaat om een man die bekend staat als El Tanque, de Tank. Die bijnaam kreeg hij vanwege de vele miljoenen die hij verdiende aan het illegale brandstofhandel. Dat zegt correspondent Boris van der Spek.
1: Het is een regionale leider die in meerdere staten commando's dirigeert die zich bezighouden met afpersing, met ontvoering en met brandstofhandel, waar ze enorm veel geld aan verdienen. Ja, en het was al heel lang iemand die op de radar stond van zowel de Mexicaanse als de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Ze zeggen ook dat die hebben samengewerkt met elkaar om deze man op te pakken. Ja, en dat hij dan nu ook is opgepakt, dat is ook wel echt een overwinning voor de Mexicaanse en dus ook de Amerikaanse regering.
0: Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 11 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken. Dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken, waarmee erfbelasting kan worden ontweken. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland, nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Scholen in Frankrijk blijven deze week gesloten vanwege de massale scholierenprotesten. De Franse regering hoopt dat partijen de tijd gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan. Vandaag werd opnieuw massaal gedemonstreerd in Frankrijk. In een aantal steden liep dat uit op confrontaties met de politie. Scholieren eisen meer geld voor het onderwijs. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot 15.000 euro kunnen krijgen. De drie vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. Het weer vannacht opklaringen en het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig en dan kan het nog 23 graden worden. Morgenavond komt er een einde aan de warme nazomer, dan gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.

0: temperatuur daalt. Maar de muziek houdt je warm.
1: Groningen 1.
2: En

0: is nu 12 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassing in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler, al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Glog na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 1 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. Volgens de politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Tijdens het incident was er niemand van de koninklijke familie in het paleis. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD ziet het niet zitten. De 3 vakantieparken van Peter Gillis die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna vooral zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 2:00.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze is 102 jaar oud geworden. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. Binnen de coalitie zijn ze het niet eens over een oplossing voor de veranderingen rond vermogensbelasting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als box 3 wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.